0: Sop, your summer beat.
1: Mm-hmm. Ooh, yeah. You know.

Goedemorgen. Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. De Argentijnen speelden die verlengingen met een man minder na een rode kaart. Het was Ferran Torres die het verlossende doelpunt maakte aan het begin van de tweede verlenging. In Ekeren, in de provincie Antwerpen, is gisteravond een brand uitgebroken in een glasbedrijf.

Pakistan weer over een nieuwe Amerikaanse aanvalsgolf op Iraanse doelen. Gisteren kondigde de VS al aan dat het zijn aanvallen zou opvoeren. En de dodentol door de zware aardbevingen van een maand geleden in Venezuela blijft oplopen. Er zijn nu al meer dan 5200 lichamen geborgen. Nog duizenden andere mensen blijven vermist. Hoeveel dat er precies zijn, wil de Venezolaanse regering niet kwijt. Volgens de Verenigde Naties gaat het mogelijk om 50.000 mensen. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkte start met nadien zon en een paar graden warmer, tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open. Knaldi!
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi.

0: zo snel, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
6: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
7: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
8: Tickets. Highlightfestival.com.

0: Apeldoorn bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Top!
2: De zon is er al bij en zometeen doet Jogel die nog wat harder schijnen. 7 uur, Bart de Meulemeester.
3: Goedemorgen. Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. Argentinië moest die spelen met een man minder na een rode kaart. Een oververdiende overwinning, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
4: Echt eenrichtingsverkeer van Spanje richting Argentinië. Argentinië speelde aanvallend echt werkelijk niks klaar. Sleepte wel nog verlenging uit de brand, gek genoeg, zonder één keer op doel te schieten. En dan was het toch Ferran Torres die daarin het verschil maakte. En die er heeft ervoor gezorgd dat Spanje de meer dan verdiende wereldkampioen is geworden.
3: Ook bij ons werd de match massaal gevolgd. In Heusden-Zolder bijvoorbeeld, daar waren een duizendtal Spaanse Belgen verzameld.
5: Unai, amiga, salida, va a llegar Ferran. Va a llegar Ferran.
6: Ontzettend blij. We hebben hier 16 jaar op gewacht. Hij loopt al een paar weken rond met 2 sterren op zijn t-shirt. Ik dacht dat hij maar geen ongeluk brengt. Maar kijk, vandaag weer wereldkampioen voor de 2e keer.
7: Het was tot het einde, maar dat is een feitse finale.

0: door het optreden ervoor. En ook de halftime show met onder meer Shakira liep flink uit. Daardoor duurde de rust 27 minuten, terwijl dat normaal maar een kwartiertje is. Bij een zware loodsbrand in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat laat de burgemeester weten. Gisterenavond begon het te branden in een loods in het midden van een veld. Het dak van het gebouw stortte in en daar zit asbest in. De brandweer bekijkt nu of en waar er asbestdeeltjes liggen. In de buurt zijn heel wat campings en woningen. In het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken. Op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez werd in minder dan 2 uur tijd zo'n 180 hectare verwoest door het vuur. 150 mensen moesten geëvacueerd worden. Ook op Corsica breiden de natuurbranden zich uit. En we gaan ons nieuws eindigen waar we het begonnen zijn, op het WK voetbal. Want de Spanjaard Rodri is uitgeroepen tot speler van het toernooi. Hij volgt daarmee Lionel Messi op. Ook de Spaanse doelman Simon viel in de prijzen als beste doelman van het WK. En de titel voor topschutter die gaat naar de Fransman Kylian Mbappé. Die maakte dit WK maar liefst 10 goals. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkt de start met nadien zon en een paar graden warmer, tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
1: Dit is Top. Alexander Balkens.
2: Om 1 uur in mijn bed en om 4 uur weer wakker door het lawaai van mijn wekker. Maar aan goesting en goede muziek geen gebrek. Een hele goede morgen. Top.

Geen paniek, je wekkerradio is niet van zender veranderd. Brian maakt de brug en daarom mag ik je vandaag en morgen wakker maken. En je hoorde het net al in onze top headlines van Bart. Gisteravond hebben Spanje en Argentinië de finale van dat WK voetbal gespeeld. Het is daarop bij 1-1-1-0 geëindigd, liever na verlengingen. En wij kunnen dus zeggen dat we naar huis gespeeld zijn door de wereldkampioen. Het is misschien een beetje een magere troost, maar goed. Heb jij die wedstrijd Spanje-Argentinië op dat WK voetbal gevolgd vannacht en heb je daardoor last van wat kleine oogjes? Dan gaan we dat samen oplossen, want jij mag weer kiezen met welke muziek we gaan wakker worden vanochtend. Welke track kan jouw werk- of vakantiedag een extra boost geven? Stuur maar door via een bericht in onze topradio B1.

0: zou deze Calvin Harris wakker worden met kleine oogjes na zijn set op Tomorrowland gisteravond. Ik kreeg hem hier nog eens samen met Jazzy en Satisfy.
1: De Zomerwekker.
0: En geen nood als je, net als ik, ook lid bent van die kleine oogjesclub na de finale van dat wereldkampioenschap voetbal of na een feestavond op Tomorrowland dus, want je mag weer kiezen met welke track we de prut vanochtend uit onze ogen gaan blazen. Chris uit Denderleeuw die zou gaan voor Bob Sinclar met Love Generation, stuurt hij. Voor Sunny uit Mechelen mag het een plaatje van Tiësto zijn. En Britt uit Oudsbergen heeft ook een suggestie doorgestuurd. Ze zegt, ik ben net wakker geworden in ons appartement in Nieuwpoort. We zijn hier 2 weken op vakantie met het mooiste uitzicht dat je je kan wensen. En dan staat daar een foto bij van op het balkon met zicht op zee en zo'n kopje koffie daarbij. Heerlijk. Graag een plaatje om dat heerlijke gevoel op deze maandag met die mooie opkomende zon nog een beetje te versterken. Ik dacht aan Licky Lee en The Magician met I Follow River, zegt ze. En ik volg dat idee eigenlijk wel hoor, Brit. Goeie keuze.

0: luisteraar Britt uit Oudsbergen is onze zomerwekker vanochtend samen met deze I Follow Rivers van Licky Lee en The Magician. Ze is net wakker geworden in haar appartement in Newport, waar ze 2 weken op vakantie is met haar vriend, inclusief zicht op zee en een vers kopje koffie. Dat heeft ze doorgestuurd met een foto in de Top Radio BE-app. En ze had nog een bijhorend plaatje nodig om de zonsopgang nog wat mooier te maken. Dat is bij deze zeer goed gelukt, denk ik. Zometeen vertel ik je trouwens wat je moet weten voor je aan deze maandag begint.
1: Deze zomer dan

0: onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes. Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt. Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
3: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: maandagochtend, dik 20 over 7. Ik reed vanochtend filevrij naar hier. Dat zou ook niet mogen verbazen. Ik ben om 4:30 thuis vertrokken. Ook nu valt het nog zeer goed mee op onze Vlaamse snelwegen. Maar weet dat het vandaag wel eens zeer druk zou kunnen worden.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Dag, de kans liever dat je niet moet werken door je verlof enerzijds of gewoon omdat je de brug maakt met onze nationale feestdag anderzijds is best groot. En die vrije dag is misschien ook wel gewoon welkom na zo'n stevig weekend op Tomorrowland. Die uittocht na weekend 1 kan vandaag dus ook weer beginnen. Heel veel buitenlandse festivalgangers die ook weer naar huis terugkeren. En ik weet niet of het er iets mee te maken heeft, maar het zou vandaag de drukste dag worden van de hele zomer op Brussels Airport. Ze verwachten daar 90.000 passagiers in de loop van de dag. Als je daar ook tussen staat, weet dan dat de muziek op de inkomhal van Brussels Airport afkomstig zal zijn van onze top DJ battle winnaar Sef Santé.
2: Maandag mag ik weer op de Brussels Airport stage draaien. Die hebben daar zo een stage voor de mensen die bijvoorbeeld een weekend ticket hadden en dan terug naar het buitenland gingen. Om die dan nog een laatste keer het festival uit te zwaaien, zeg maar.
0: Dat vertelde hij hier vrijdag nog bij Brian. Sef Santé gaat het wachten op Brussels Airport, dus net wat aangenamer maken vandaag. En ook bij Top zit je goed voor veel goede muziek. En zometeen de nieuwe van Brian V. en Manuals. En dit is Years and Years King.

0: Deze Brian V maakt er een hele mooie zomer van met een goed gevulde festivalagenda ook wel, zag ik op zijn TikTok en Instagram. En hij gaat die zomer ook mooi neerleggen trouwens op zaterdag 29 augustus op Land of Love in Torhout. Als je daarbij wil zijn, er zijn nog steeds tickets en wij hebben er hier ook liggen. Die moeten sowieso nog de deur uit, één van de komende dagen of de komende weken.
1: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
2: Life. Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
3: En zo'n grote badeend.
2: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop.

0: Zometeen onze top tune of the week. Een van de grote anthems van Tomorrowland 2026. David Guetta en John Martin met Human.
1: De ochtend van Top.
0: Maar eerst moeten we richting Nederland. Dat is naast Frankrijk en Italië toch nog altijd een van de vakantielanden bij uitstek. Vooral handig als je het allemaal niet te ver wil zoeken. En de Jus d'Orange nemen we er gewoon wel bij. Ik was aan het begin van de zomer zelf ook een paar dagen op vakantie in Nederland. Ik heb mij daar super goed geamuseerd. Daar niet van. Maar mijn nummer 1 ergernis was de actieve vraag naar fooi op de betaalterminal op café of op restaurant. Ja, vroeger gaf je zo een beetje fooi als je vond dat de bediening goed was, dat je lekker gegeten had, dat alles gewoon perfect was in dat restaurant. Maar nu verschijnt er dus vaker een actieve vraag om fooi op de betaalterminal als je wil afrekenen. Je kan dan kiezen tussen 5%, 10%, 15% van het bedrag dat je moet betalen, een aangepaste fooi, of je kiest om helemaal niets te geven. En bij mij werkt dat dus echt tegenovergesteld. En ik dacht, ik kan toch niet de enige zijn die zich daaraan stoort? Nee, zo blijkt, want ik las dit weekend een onderzoek waarin stond dat 51% van de Nederlanders het te opdringerig vindt en daardoor ook minder fooi geeft. Er zijn uiteraard ook wel mensen die zich schamen voor de knop geen fooi. Daar zit ik ook bij in dat kamp. En er was bijvoorbeeld ook nog een groep die het irritant vindt, maar waar het wel werkt, die dus wel meer fooi geeft dan gepland.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Je gaat een van de komende weken misschien ook wel nog op vakantie naar Nederland of een ander land waar ze die manier van werken gebruiken liever. Dus in welk kamp zit jij? Heeft zo'n actieve vraag naar fooi op de betaalterminal een tegenovergesteld effect? Zit je dus in mijn kamp of geef je altijd een fooi? Helemaal niet bijvoorbeeld. Of waarom doe je dat dan? Jouw mening is welkom in de Top Radio BEF.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: David Guetta en John Martin. Human.

0: zie tegenwoordig steeds vaker een pop-up scherm op de betaalterminal op café of restaurant. Je kan dan kiezen of en hoeveel fooi je wil geven. Dat zorgt bij veel mensen, inclusief mezelf, voor best wat frustratie, want ik vind het gênant om op de geen fooi-knop te klikken. Severina uit Torhout werkt in de horeca, zegt dat ze steeds minder fooi krijgen sinds er met de kaart betaald wordt. Vroeger gaven de klanten gewoon wat meer cash, maar dat gebeurt nu quasi nooit meer. Dus dit is misschien wel een logische oplossing, zegt ze. En wat vind jij ervan, die actieve vraag naar fooi? Laat maar weten in de Top Radio BE-app.
1: Dit is top. We make a move.
2: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
3: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Nieuwbouw of renovatie?
5: Terras of poolhouse?
4: De Koning Chap en Isolatie got you covered.
5: Meer dan 30 jaar de experts in Chap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
10: Hallo met Antilex.
11: Ik ben op zoek naar een kabel.
10: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
11: Nu ben ik de draad kwijt.
10: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
9: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
12: Bommetje of rustige duik.
13: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
12: Meer info. dm-zwembaden.be.
14: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
15: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
16: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
17: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
16: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
18: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
19: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
20: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.

0: was aan het begin van de zomer op een hele fijne vakantie in Nederland, maar er was maar één ding waar ik mij echt aan stoorde.
1: De ochtend van Top.
0: Dat is de actieve vraag naar Foy via een pop-up scherm op de betaalterminal vlak voor je gaat afrekenen als je op restaurant of café gaat. Je kan dan kiezen welk percentage van het bedrag je als Foy wil geven. Dus ook als je gewoon één cola en één koffie gedronken hebt, dan krijg je die vraag. Bij mij werkte dat een beetje in de omgekeerde richting. Ik ben dan ook beschaamd om op de knop geen Foy te klikken, maar ik heb het dan toch maar gedaan. En ik ben niet alleen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat te opdringerig en geeft daardoor ook minder fooi. Daarom mocht jij mij via de Topradio BE-app laten weten hoe jij ernaar kijkt, hoe jij reageert op zo'n scherm. Ik zie onder andere een reactie van Evert uit Zonnebeke. Die zegt dat hij wel vaak een fooi geeft, maar altijd cash en ook rechtstreeks aan het personeel van mijn tafel. Ook Tom uit de Senderlo Ham stuurt dat hij het belangrijk vindt dat de fooi effectief naar het personeel gaat dat de tafel bediend heeft. Dat het dus niet naar het restaurant gaat of verdeeld wordt onder de rest van het personeel. Als ik echt tevreden ben over de service, schrijft hij, dan ga ik een fooi geven, maar nooit elektronisch. En dan kreeg ik ook nog een bericht van Robin uit Kontich, die zegt, krijg jij fooi? Ik sta ook ten dienste van heel veel mensen en ik krijg nooit een fooi. Ik reinig de riolen en inspecteer die ook en daar krijg ik geen extraatje voor. En dan was er ook nog Leni uit Schoonaarde, die heeft vroeger zelf vakantiejob gedaan in de horeca. Altijd tof om een fooi te krijgen. Ik vond dat heel leuk, dus ik probeer dat ook zoveel mogelijk terug te doen. Als jij er ook nog een mening over hebt, laat die maar komen in de Topradio BE-app.

Galantis samen met 5 Seconds of Summer en Lighter. Kaat uit Peer stuurt een bericht in de Topradio BE-app. Ze vraagt of ik vandaag ook aan het Ik verveel mij rad ga draaien. Absoluut, we gaan vanochtend ook zeker spelen voor zo'n duo-ticket. Het enige wat je moet doen is Ik verveel mij sturen via de Topradio BE-app als je dat alarm hoort passeren.

0: Dit is Stop!
1: Met het Ik verveel mij alarm dat sowieso nog ergens gaat passeren. 8 uur Bart de Meulemeester.
2: Goedemorgen. Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. Argentinië moest die spelen met een man minder na een rode kaart. Een oververdiende overwinning, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
3: Echt eenrichtingsverkeer van Spanje richting Argentinië. Argentinië speelde aanvallend echt werkelijk niks klaar. Sleepte wel nog verlenging uit de brandstek genoeg zonder één keer op doel te schieten. En dan was het toch Ferran Torres die daarin het verschil maakte. En die er heeft ervoor gezorgd dat Spanje de meer dan verdiende wereldkampioen is geworden.
2: Ook bij ons werd de match massaal gevolgd. In Heusenzolder bijvoorbeeld, daar waren een duizendtal Spaanse Belgen verzameld.
4: Yes! Oh my god, Argentina naar huis!
5: Heel gelukkig, eindelijk en verdiend.
6: Heel blij.
7: Ontzettend blij, ontzettend blij. We hebben hier 16 jaar op gewacht.
8: Super, super, super blij. En viva España.
2: Het is trouwens ook een kleine opsteker voor onze Rode Duivels. Ze zijn in de kwartfinale uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen.

0: terwijl het normaal maar een kwartiertje is. De helft van de Belgen wil kroonprinses Elisabeth over 5 jaar al op de troon. Dat blijkt uit de grote peiling van onder meer VTM Nieuws en Halen. Elisabeth is trouwens ook de populairste van ons koningshuis. Royalty-watcher Wim de Handschutter legt uit waarom dat zo is.
1: Ze wordt als heel natuurlijk menselijk ervaren. Toch wel wat contrasterend met haar vader, koning Filip, die niet echt dat charisma heeft. En wat ook opvallend is, is dat ze steeds professioneler wordt gezien als iemand die heel ernstig en plichtsbewust is. Dat blijkt uit haar studies. En ze heeft het afgelopen jaar ook al aan verschillende belangrijke momenten in het koningshuis deelgenomen.
0: Denk dan bijvoorbeeld aan het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin. En de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is opnieuw papa geworden. Dat laat hij weten op X. Het is een jongetje met de naam Alec Neil. Het is kind nummer 4 voor J.D. Vance en zijn vrouw Usha. Ze hadden al 2 zoontjes en een dochter. Dat er nog kinderen konden komen, had hij eigenlijk al aangekondigd op een anti-abortusbijeenkomst vorig jaar. Toen zei hij dat hij meer baby's wilde in de VS. Bij deze. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperatuur tot 22 graden. Ook morgen bewolkt de start, met nadien zon en een paar graden warmer, tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
2: Dit is Top. Alexander Balkens.
3: Je weet wat je moet doen. Ik verveel mij doorsturen als je dat alarm hoort passeren. Ondertussen Last Frequency is een hele goede morgen.

rock bij op Tomorrowland dit weekend. Last Frequencies en Live It All in de ochtend van top. Nog voor 9 uur ga ik op zoek naar de topluisteraar die er het leukste weekend ooit heeft opzitten. Je mag al beginnen te solliciteren door je plannen door te sturen in de Top Radio BE app. En hoe zit dat nu met het Ik Verveel Mij alarm? Is dat al gepasseerd of niet? Dat hoor je na LSO.

0: weet het nu niet helemaal zeker, maar ik denk het wel. Hè. Wendy, wat denk jij?
1: Ja, het is gebeurd.
0: Ja, het is gebeurd, hè. Dat denk ik ook.
2: Ik verveel mij.
3: Alarm!
0: Het Ik verveel mij alarm is daarnet afgegaan. Jouw kans op een duo-ticket voor een hele toffe daguitstap deze zomer. Heb jij al vakantie, Wendy, of hoe zit het daar?
1: Ik ben nu vanaf vandaag in vakantie.
0: Oké, twee weken vakantie, moet ik het zo zien, of...
1: Vakantie.
0: Oké, en heb je al plannen in die vakantie?
1: Ja, verhuizen.
0: Ah, verhuizen. Oh, werken in de vakantie. Oh, dat is nooit goed.
1: Ach, toch? Ja, het moet gebeuren.
0: Ja, het moet gebeuren, dat is waar. En ik ga misschien zorgen voor een leuke activiteit in de vakantie. Want ik heb hier dus een digitaal rad staan. Daar hangen duo-tickets op voor verschillende activiteiten deze zomer. Ik heb vandaag onder andere Slipway in de aanbieding, Sportoase, e-karting en Saunatopia. Die vier opties hangen erop. Is er een van die vier die je het liefst zou hebben, Wendy?
1: Saunatopia
0: is jouw favoriet. Het rad zal het allemaal bepalen, dus ik ga er een stevige draai aan geven. Je kan trouwens ook meekijken via VTM Go, dan zie je het rad gewoon draaien. Jij mag aftellen, Wendy, doe maar.
1: 3, 2, 1.
0: Het is een serieuze draai geweest. Maar het rad staat wel degelijk stil. Even kijken wat je gewonnen hebt, Wendy. Een duo-ticket voor Sportoase. Is dat ook goed? Het is niet de Saunatopia die je gehoopt had, maar je kan dus gaan zwemmen.
1: Oké, prima.
0: Ideaal als ontspanning tijdens dat verhuizen, denk ik, hè?
1: Ja, zeker en vast.
0: Oké, en wel dikke merci om mee te spelen. Veel succes met het verhuizen daar en probeer toch nog een klein beetje van die vakantie te genieten.
1: Dat doen we.
0: Dankjewel, Wendy. Fijne dag.
4: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukste tickets.

0: Ik heb net op verzenden geklikt. Dat duo-ticket voor Sportoase is verstuurd. Richting Wendy, die kan dus tussen het verhuizen door deze vakantie toch nog heel even gaan ontspannen, gaan zwemmen. En als je zelf ook op daguitstap wil deze zomer, goed nieuws, want ons Ik Verveel Mij alarm loeit nog de hele zomer lang.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Sleepwell. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.nl.
8: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026, de nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie, want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
9: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Ella Henderson en Woody Mantle met Alibi. Na 9 uur duiken we sowieso nog in de Summerbeat 1000 voor een nieuwe Summerbeat Battle. En zometeen hoor je de nummer 196 uit de lijst, ook al is Armand van Helden, You Don't Know Me, na nieuwe muziek van The Second Voice. Dit is Let Me Be bij Top.

0: stond dus op nummer 196 in de Summer Be Dies en tegen zijn Armand van Helden en You Don't Know Me. Als jij er een uitzonderlijk of een bijzonder weekend hebt opzitten, neem de Topradio BE-app er dan al eens even bij. Want ik ga straks op zoek naar de topluisteraar die er het beste weekend ooit heeft opzitten. En muziek krijg je ook van De Bauza.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedboden.

0: weekend was toch sowieso het weekend van Calvin Harris.
1: Dit is top! Your summer
0: beat. Ja, die heeft zijn Tomorrowland ontmaagding gehad. Het blijft crazy om te beseffen dat een van de grootste DJ's ter wereld tot gisteravond nog nooit op Tomorrowland gedraaid had. Kon er zelf niet bij zijn, maar hij heeft daar dus verandering in gebracht. Ik heb online wat beelden van die set teruggevonden.

0: Zo klonk het daar gisteravond dus op de mainstage tijdens de Tomorrowland ontmaagding van Calvin Harris.
1: Het weekend van...
0: En jij mag proberen om daar nog over te gaan, want misschien was jouw weekend ook wel heel speciaal om de een of de andere reden. Dan mag je mij dat laten weten in de Topradio BE-app, want ik ga op zoek naar de topluisteraar die er het tofste weekend ooit heeft op zitten.
1: Top.
0: Waarom was jouw weekend bijzonder? Stuur maar door.

0: Lagaar. De leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van party, zitzone en gratis inkom. Bar Lagaar. Van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
1: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiederrecht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
3: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
2: Allee, serieus. Moduvan. Wiederma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
4: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
5: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
6: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri. Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

0: Calvin Harris is zo'n lucky star. Die heeft er een zeer goed weekend op zitten na zijn allereerste DJ-set op Tomorrowland ooit.
1: Het weekend van...
0: Het is ook niet meer dan normaal natuurlijk dat een van de grootste DJ's ter wereld Tomorrowland op zijn palmares heeft staan, maar jij mocht daar proberen over te gaan in de Top Radio BE-app, want ik ben op zoek naar de topluisteraar met een nog beter weekend. Olivier uit Gent die stuurt dat zijn dochter 4 jaar geworden is en dit weekend was haar verjaardagsweekend. Zaterdag gewoon onder het gezin gevierd en gisteren groot feest met de vrienden en de familie. Nick uit de Pinte zegt dat hij zijn vakantie dit weekend goed ingezet heeft op de Gentse feesten. Het is nu al een van de beste edities ooit. Al heb ik het gevoel dat iedereen dat elk jaar wel vertelt over de Gentse feesten. Maar goed, Joke uit Nienhoven heeft eindelijk haar keukenkasten kunnen opruimen, stuurt ze. Niet meteen het leukste werk om te doen in de vakantie en op een zondag, maar ik ben wel heel blij en opgelucht dat het gebeurd is. Maar voor de topluisteraar met het beste weekend moeten we toch naar Lorenzo uit Meulebeke, denk ik. Die heeft dit weekend een duo parachutesprong gemaakt. Ik heb dat als cadeau gekregen van mijn vrienden. Het was een zeer leuke ervaring. Het kriebelt zelfs om het misschien wel nog een keer te doen. Ja, mij ga je daar in elk geval niet in krijgen in zo'n vliegtuig, maar ik snap het. Heel fijn dat het je goed bevallen is, hè, Lorenzo. Als je zelf ook nog een leuk weekend achter de rug hebt, dan mag je het gerust nog met me delen in de Top Radio BE-app.

0: duidelijk een zeer fijn weekend. En dat had niet alleen met de zon te maken, want Nico die stuurt ook nog dat hij vooral heel opgelucht is, denk ik. Zaterdag heb ik telefoon gekregen uit Nederland dat ik in september op mijn nieuwe job mag beginnen. Dikke proficiat, Nico. Christophe uit Halle die heeft ook nog een audioberichtje gestuurd.
1: Ik heb gewerkt op Tomorrowland. Vrijdag was ik er voor de eerste festivaldag, wat super plezant was. De zaterdag is mijn dochter bij mij gekomen en gisteren heb ik afgerond met een barbecue bij vrienden. Dus het was heel plezant, heel leuk weekend.
0: Dat klinkt inderdaad als een leuk, maar vooral als een goed gevuld weekend. En de werkweek is er dan om een beetje op het gemak uit te rusten, hè, met Robin Schulz nu. Dit is OK.
2: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Wakker. Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Stop!
2: Het is 9 uur, zometeen Bibi Rexha na de top headlines. Die krijg je van Bart de Meulemeester.
3: Goedemorgen. Spanje is voor de tweede keer in zijn geschiedenis wereldkampioen voetbal. Het won vannacht van Argentinië na verlengingen met 1-0. Grote teleurstelling dus bij de Argentijnen en zeker bij hun superster Lionel Messi, die waarschijnlijk zijn laatste WK speelde. Voetbalanalist Janko Beekman.
4: Vooral duidelijkheid, hij gaat niet plots stoppen met voetballen volgens mij. Hij heeft nog een contract bij Inter Miami tot 2028. Dat zal hij wel uitdoen en zal dan nog wel een paar jaar voetballen. Maar de kans dat we hem over 4 jaar opnieuw op een WK gaan zien, hij is dan al 43 als ik juist stel, ja, die kans lijkt me echt heel klein. Dus het zal wel het laatste WK van Lionel Messi zijn geweest volgens mij.
3: Messi is 39. De helft van de Belgen wil kroonprinses Elisabeth al over 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit de grote peiling van onder meer VTM Nieuws en HLN. Elisabeth is trouwens ook de populairste van ons koningshuis. Royalty Watcher Wim de Handschutter legt uit waarom dat zo is.
5: Ze wordt als heel natuurlijk menselijk ervaren. Toch wel wat contrasterend met haar vader, koning Filip, die niet echt dat charisma heeft. En wat ook opvallend is, is dat ze steeds professioneler wordt gezien als iemand die heel ernstig en plichtsbewust is. Dat blijkt uit haar studies. En ze heeft het afgelopen jaar ook al aan verschillende belangrijke momenten in het koningshuis deelgenomen.
3: Denk dan bijvoorbeeld aan het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin. In de Italiaanse Dolomieten is een Belg van 21 met een helikopter geëvacueerd nadat hij een paniekaanval kreeg. Dat meldde lokale media. Hij was aan het wandelen toen hij in paniek schoot en helemaal verstijfde. Een reddingsteam merkte hem toevallig op en gaf hem de eerste hulp. Daarna werd hij afgevoerd met de helikopter. En het is nog altijd niet duidelijk hoeveel passagiers op de boot zaten die gezonken is voor de kust van Guyana. Dat heeft de minister van Openbare Werken daar gezegd. In de nacht van zaterdag op zondag kapseisde een boot met

0: Vanaf donderdag opnieuw warm.
1: Dit is Top. Alexander Balkens.
2: Straks weer een duik in de Summer Beat 1000. Met de Summer Beat Battle na Bebe Rexha en Faithless New Religion. Goedemorgen.

is maandag, de start van een nieuwe week en Clara uit Isegem kijkt er niet meteen naar uit. Ze stuurt dat, dat bijna al haar collega's terugkeren uit verlof en dat zij pas in september op vakantie gaat. Dan zou ik vanmiddag gewoon extra goed naar Bart-Jan luisteren. Dan maak je weer kans op zo'n draadloze hoofdtelefoon met noise cancelling. Ideaal voor als je genoeg hebt van al die jaloersmakende vakantieverhalen van je collega's op het werk. En zometeen de Summer Beat Battle hier bij Top.

0: De Tomorrowland-uittocht kan beginnen na weekend 1 van het festival. Dus dat betekent ook weer die veel te grote tent op de camping in dat veel te kleine opbergzakje proppen. Summerbeat Battle. En ook gewoon heerlijk nagenieten van al die goede muziek tijdens dat eerste festivalweekend van Tomorrowland. Dus ik ben nog eens in de line-up gedoken van afgelopen weekend. En ik kwam heel veel DJ's tegen die ook in onze Summerbeat 1000 staan. Uiteraard, dat is mega logisch. Daarom vandaag dus de Summerbeat Battle Tomorrowland Edition met twee artiesten die daar dit weekend stonden.
1: 799.
0: Deze Fisher stond er op zaterdagavond op de mainstage, dus je kan gaan voor Waiting for Tonight samen met Jennifer Lopez.
1: 143.
0: Of je kan gaan voor de man die vrijdagavond de mainstage van Tomorrowland heeft afgesloten. Martin Garrix en Animals is optie 2. Dus welke track uit die Summerbeat Battle Tomorrowland Edition wil jij nog eens horen? 1 stuur je voor Fisher en Jennifer Lopez met Waiting for Tonight. En 2 voor Martin Garrix en Animals.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.

0: Battle. De uittocht na weekend 1 van Tomorrowland kan beginnen. Daarom in de Summer Beat Battle vandaag twee tracks van artiesten die dit weekend op Tomorrowland gestaan hebben. Twee DJ's die jij dus misschien ook wel gezien hebt als je tickets hebt kunnen scoren. Ik kon bijvoorbeeld gaan voor de man die zaterdagavond de mainstage heeft afgesloten daar.
1: 799.
0: Fisher hier samen met Jennifer Lopez, Waiting for Tonight op 799 in de Summer Beat 1000. Of keren we terug naar vrijdagavond?
1: 143.
0: Toen heeft Martin Garrix de mainstage van Tomorrowland afgesloten. Hij sleurde er ook nog even The Edge, gitarist van U2, mee op het podium. Maar in de Summer Beat Battle kon je dus gaan voor nummer 143. Dat is Animals. Ik heb heel veel berichten zien binnenkomen in de Top Radio BE-app. Onder andere van Evi uit Dendermonde. Die gaat voor de eerste optie. Fisher, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Maar Carrie uit Sint-Truiden gaat voor optie 2. Net zoals Inge uit Staden, Jeremy uit Bocholt en ook Sam uit Bredene. Het is beslist. De Summer Beat Battle vandaag met nummer 143, Martin Garrix.

0: vrijdagmiddag kreeg je tussen 1 en 4 een nieuw overzicht van de tophit 40 bij Bart Jan met zeer veel verschuivingen in de lijst. Amper 2 tracks stonden op de plek waar ze de week daarvoor ook stonden en 1 van die 2 hoor je zo meteen. Another N54 Ultra met Talk To You.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: Dit is Top. We make you move, your summer beat. Alexander Balkens.

Destiny's Child en Survivor op jouw maandagochtend bij Top. Het is 20 juli vandaag, dat is de verjaardag van Linda van Milk Inc. Ze wordt 48 en je hoort ze zometeen met Madison. Eerst nog Blast, Terms and Conditions.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Laan de Blauw. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, laandevlauw.be.
2: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2, vanaf slechts €23.290. Kia Begin, in Oostende en Brugge. Of begin.be.
3: R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.

is dus jarig vandaag. 48 wordt ze. Linda van Milk Inc. Je kreeg ze met Madison. En ik zat vorige week op mijn terras in de zon tijdens de Top Hit 40. En ik verslikte mij net niet in mijn koffie, want ik denk dat het de allereerste keer ooit is dat een track van David Guetta de playlist van Top niet haalt. Vorige week zat Shine van Hugel en David Guetta in Hit of Shit. Het was bijna unaniem shit in onze Top Radio BE-app. Je gaat hem voorlopig dus niet vaker horen bij Top. Maar deze week mag je wel je mening geven over My Oh My, de nieuwe van Chris Cross Amsterdam en Willy William. En hoe die klinkt, hoor je.

Straks is er dus een nieuwe ronde Hit of Shit rond 10:40 bij Koen. Die is er om je verder deze maandagvoormiddag door te sleuren. Met onder andere Martin Garrix en Ed Sheeran. En dit is Fisher nog.

0: Dit is Top.
1: En wat moet je weten om mee te zijn op deze maandagochtend? Bart de Meulemeester, die heeft nieuws.
2: Goedemorgen. Tegen 2037 moet het Boudewijn Sea Park dicht. We wisten al langer dat dat eraan zat te komen, maar de Vlaamse regering heeft nu groen licht gegeven voor het uitdoofakkoord. Tegen volgend jaar moeten de uitbaters ook een buitenbassin bouwen. Je hoort bevoegd minister Ben Weitz.
3: Dolfijnen zijn zeer intelligente dieren die in het wilde leefgebied hebben van verschillende honderden vierkante kilometer. Dus ik vind het vandaag gewoon echt niet meer te verantwoorden om die hier op te sluiten in beperkte bassins. Enkel en alleen om dan voor mensen kunstjes op te voeren. Nu heeft men dan de tijd van zelfs meer dan 10 jaar om uiteindelijk een alternatief te voorzien voor die dieren.
2: Waar de dieren naartoe gaan, dat is nu aan de uitwaters om uit te vissen. Bij een WK-feest in Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij kwam terecht onder een ingestorte fontein. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ook een andere jongen raakte gewond. Hoe erg hij eraan toe is, is nog niet duidelijk. En de nieuwe Air Force One, dat is het vliegtuig van de Amerikaanse president, wordt tijdelijk aan de grond gehouden. Dat heeft Trump zelf gezegd. En er zal aangesleuteld worden. Amerikaanse media schreven al dat het vliegtuig onveilig was. Er zou bijvoorbeeld nog geen raketafweersysteem in zitten, wat de oude versie wel had. Trump kreeg het vliegtuig vorig jaar van de koninklijke familie van Qatar. Bewolkt, maar het klaart op deze namiddag en een graad of 22. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
0: Dit is Top. Koen van der Sloten.
1: Die heeft een vakantiejob te pakken en dat op mijn leeftijd. Alhoewel nog steeds young right now. Dit is Robin Schulz en Dennis Lloyd. Top.

Martin Garrix. En deze Etje. En dat was Repeated. En toegegeven, 8 weken vakantie. Ik had er een beetje naar uitgekeken. Al dacht de baas van 8 weken, dat is misschien een beetje te veel. Dus de komende 2 weken heb ik een vakantiejob te pakken. Al dacht iemand deze ochtend al dat ik een andere functie had. Ik zal het even uitleggen. Ik ben deze ochtend al gaan winkelen. Hoho, ja, je kent dat, even boodschappen doen voor je aan de dagtaak moet beginnen. En plots was er iemand die bij mij kwam. Zeg jongen, het kippengehakt, waar kan ik dat vinden? En dus moet die mensen gedacht hebben dat ik een van de jobstudenten was. En ik ben mij nu al de volledige ochtend de bedenking aan het maken.

Is dat nu een compliment of is dat nu een belediging? Ik laat het even binnenkomen. En als jij op dit ogenblik aan het wakker worden bent en je doet je ogen open, dan zou dit wel eens kunnen kloppen.

Guetta met Save Me Tonight. En we gaan op deze maandagochtend, als jullie allemaal een beetje zin hebben, een heel klein spelletje spelen. Je moet er niet te veel over nadenken. Maar de komende minuten is het de bedoeling om niet te letten op Jean-Paul. En ik weet dat dat moeilijk zal zijn, want het is een liedje van Clean Bandit en Anne-Marie. En ze hebben Jean-Paulke daar ook bij gezet. Maar dus, doe even een poging de komende minuten om niet te luisteren naar wat Jean-Paul allemaal zegt. Of je gaat veel te veel afgeleid zijn. Dit is Rockabye.

0: onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Knaldi!
8: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
10: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
11: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
10: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
11: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
10: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Ja, maar soms mag je ook niet te veel nadenken. En dan moet je gewoon meegaan in het moment. Huh. Je snapt wat ik bedoel. Je laten leiden door de muziek. Ida Core met Fede LeGrand en Let Me Think About It. En dat is volgens mij wat de maandagochtend nodig heeft. Een beetje Bruno Mars, dat is altijd een goed idee. De maandagochtend bij top. Bruno Mars, I Just Might.

0: half elf op dit ogenblik. En waar sta je op dit ogenblik aan te schuiven? Ik heb één grote file. Je moet er op dit ogenblik een half uur bij tellen op de E313. Dat is naar Antwerpen. Tussen Massenhoven en Wommelgem. Maar dat is het enige. Op andere plaatsen zou het misschien wel kunnen. Maar dan minder dan 5 minuten.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijs.

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Ze hebben mij ooit toegefluisterd dat dat heel slecht is voor je stem om te gaan fluisteren zo. Zou je je stembanden niet op de juiste manier gebruiken? Het is maar dat je het weet. Joel Curry was dat en Whisper. En dan moeten we nu dit doen.
1: Hit of shit.
0: Elke maandag beginnen we aan een nieuwe editie, want dan gaan we dus een nieuwe track in hit of shit steken. Jij mag dus bepalen wat er gaat gebeuren met de volgende track en misschien een beetje duiding geven. Het zijn een aantal bekende namen. Ken je dit nog? Crisscross Amsterdam, die doen eraan mee, maar zij niet alleen. Ook Willy William, ja, die ken je dan van Trumpetta, dat was ook een gigantische hit. Willy William en Crisscross Amsterdam. Zij zijn samen dus de studio ingedoken. En het resultaat mag ik dus laten horen in Hit of Shit. En jij mag dus aan ons laten weten of je het een hit vindt of een shit. Ja, dat is duidelijk. Dan gaan we eens luisteren.

Dit is het ogenblik dat we de dagelijkse balans opmaken en dat jij dus ook helemaal gaat bepalen wat deze Crisscross Amsterdam en Willy William gaan doen in onze playlist. En op dit ogenblik moet ik zeggen dat we, ja, dat is met een volledige formule die ik dan moet bekijken in Excel en zo. Maar ik heb even gekeken, ik denk dat we op dit ogenblik aan 72% hit zitten. Dus dat ziet er wel goed uit en we gaan het dus de komende dagen een beetje opvolgen. We spelen hem gewoon morgen opnieuw. En dan nu een beetje liefde.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
3: Maar nee, ik wil parket.
2: Tegels.
3: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
2: Goed idee.
3: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
2: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
3: Check isolatievloer.be.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
8: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Nieuw

0: Brandos Vibes. It's a vibe.
1: Yeah. Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
2: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
3: Maar mevrouw, dan schuif ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
4: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
5: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
6: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
7: R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
8: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
9: Voor jouw droominterieur, glasdeurenonline.be.
10: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devoCrush.be.

0: Het zou de samenvatting kunnen zijn van je weekend.
1: Everybody at the bar getting tips.
2: We make you move.
0: En je weet, ik ben ook de man van de wist je datjes. Zit je toch op te wachten af en toe een wist je datje dat je dan ook een beetje kan uitpakken? Nee, toegegeven, het is niet dat alles in mijn hoofd zit. Soms heb ik een aantal dingen opgezocht, maar het is wel een mooi verhaal. Want als je muziek gaat maken, ja, dan zit je in de studio en dan begin je na te denken van, ja, hoe gaan we nu beginnen aan een nieuwe track? Wel, het volgende duo ging dan gewoon even naar de keuken. Dus die gingen naar de keuken en die gingen van alles gaan halen. Ja, met potten, pannen, bestek, folie, misschien zelf het afwassen, sponsken. En zo maakten ze muziek. Of ze dat ook gedaan hebben bij deze, dat gaan we nu ontdekken. Het zijn de Basement.

Wat zei hij nu? I want ya. Misschien gaat hij het nog eens zeggen, deze Gordo. I want you. En dat is ook wat ik even met jullie wil bespreken, want het is iets wat ik al vaak heb gelezen. Dat mensen de liefde gaan plannen. Dus dat je een bepaalde afspraak hebt van de dinsdagavond. Oh, de dinsdagavond gaat het gebeuren, dan gaan we nog eens... Het is een dingetje. Omdat mensen zoveel bezigheden hebben en dat is niet altijd gemakkelijk om... En dus plannen ze dat in. Ik zelf snap het niet. Als single is dat natuurlijk een beetje moeilijk om te snappen. Maar langs de andere kant, ik bedoel, op dinsdagavond dan zou het kunnen. Je mag dat even delen. Nee, als je denkt van, wel, bij ons is dat zo. Ik vind dat wel boeiend om even te weten. Want Shouse, volgens mij is die ook zo iemand. En ik denk dat het bij hem op maandag gepland is. Love Tonight.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Top!
2: In het nieuws gaat het over de licentie van Patro IJsden. Bart de Meulemeester legt uit.
3: Goedemorgen. 300 jeugdspelers van voetbalclub Patro IJsden Maasmechelen trekken naar de rechtbank, omdat hun club volgend jaar niet meer mag deelnemen aan de elitecompetitie. Daardoor riskeren de jeugdspelers hun statuut van topsporter te verliezen, dat schrijft HLN. Journalist Bjorn Makelberg legt uit waarom de club zijn licentie verliest.
4: Het gaat dan over het ontbreken van een vaste dokter of kinesist en een jeugdmedewerker die het minimumloon niet zou krijgen. De Pro League zegt daarover, ja, Patro IJsden Maasmechelen wist heel goed wat de criteria waren. Ze weten dat ze op dat vlak onvoldoende scoren, dus is het logisch dat ze niet kunnen deelnemen aan de elitecompetitie.
3: Tegen 2037 moet het Boudewijn Sea Park dicht. We wisten al langer dat dat eraan zat te komen, maar de Vlaamse regering heeft nu groen licht gegeven voor het uitdoofakkoord. Tegen volgend jaar moeten de uitbaters ook een buitenbassin bouwen. Je hoort bevoegd minister Ben Weitz.
5: Dolfijnen zijn zeer intelligente dieren die in het wild een leefgebied hebben van verschillende honderden vierkante kilometer. Dus ik vind het vandaag gewoon echt niet meer te verantwoorden om die hier op te sluiten in beperkte bassins, enkel en alleen om dan voor mensen kunstjes op te voeren. Nu heeft men dan de tijd van zelfs meer dan 10 jaar om uiteindelijk een alternatief te voorzien voor die dieren.
3: Waar de dieren naartoe gaan, dat is nu aan de uitbaters om uit te vissen. En bij een WK-feest in Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij kwam terecht onder een ingestorte fontein. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ook een andere jongen raakte gewond. Hoe erg hij eraan toe is, is nog niet duidelijk. Het is bewolkt, maar het klaart op deze namiddag en een graad of 22. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
2: En dan eens kijken waar je op dit ogenblik staat aan te schuiven. Zijn wel wat problemen. Het zijn vooral grote vertragingen die je op dit ogenblik tegenkomt. Op de E313 vanaf Herentals West tot Wommelgem. Dat is op weg naar Antwerpen. En op de E34 moet je op dit ogenblik een 50-tal minuten bijtellen. Tussen Zoersel en Ranst. En dat heeft te maken met een ongeval.
1: Dit is Top. Koen van der Sloten.
2: En dit is best zottekes, want deze Jonas Blue en Malif staan al bij.

Matthew Coma en Hardwell, There You was dat in de ochtend van Top. En net nog in het nieuws ging het dan over Boudewijn Sea Park. En ik moet dan altijd denken, ligt dat nu aan mij, maar ik ben dan altijd een beetje in de... Ken je dit nog? De Free Willy films, ja, geweldig. En dus het nieuws is vandaag bekend gemaakt dat dus Dolfinarium, Boudewijn Sea Park, zo moet ik het zeggen, binnen 10 jaar definitief dicht moet. En ze hebben dus even tijd, was dat met een grapje in het nieuws, dat ze dus even gaan moeten uitvissen hoe ze dat gaan doen met de dolfijnen. Ze gaan dus een andere thuis moeten vinden en daar valt wel iets over te zeggen. Het nieuws gaan we ongetwijfeld volgen de komende weken en maanden. Gaat nog heel veel over gepraat worden. Het is maandagochtend, welkom bij Top. We hebben zometeen ook nog het Daily Dilemma. En ik kan je nu al vertellen, het is een topic wat ons allemaal bezighoudt. Het Daily Dilemma, vandaag dus nog.

0: Die Die, Shakira en Burna Boy. En dan zit je al snel bij dat WK. En misschien toch die goal, die ene goal die gevallen is van gisteren, er toch nog eens bij halen.
1: Tweede zone. En bal teruggelegd. En nu wel de goal. Ja. Ferran Torres scoort. Spanje 1-0 voor. Oververdiend.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

0: Daily Dilemma.
1: En dit vind ik zo leuk om te doen, want ik weet ook waarover we het vandaag gaan hebben. En het is zo een topic. Laat ons zeggen, 10 jaar geleden was het duidelijk of het kon of het niet kon. Ik zal mij even verduidelijken. Het gaat over de witte kousen. Ze hebben mij altijd gezegd in het verleden, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, van witte kousen is not done. En dan heb ik dat ook effectief nooit aangedaan. En dat was duidelijk. Maar nu, ik heb al een aantal festivals gedaan deze zomer. En het is mij opgevallen dat heel veel mensen die er wel jonger uitzien als mij. Maar goed, ik moet mee met mijn tijd. Oh, dat ik dat niet ging moeten zeggen. Mensen met witte kousen. Dat ik heel veel mensen zie met witte kousen. Het is ongelooflijk. Dus ik zou dat even willen checken. Hoe zit het met de witte kousen? Is het toegestaan? Ja of nee? Dat is het Daily Dilemma. En ik zie ook soms mensen die witte kousen, dat is dan nog een kleine kanttekening die ik wil maken, die witte kousen volledig optrekken. Maar dus niet zo een beetje, hè, zo effectief met een korte broek en dan volledig optrekken. Witte kousen. Oei, ik zie nu net een collega die dat ook. Oei, dat is niet oké. Witte kousen.

0: half 12 geworden op deze maandag voormiddag. Waar sta je op dit ogenblik aan te schuiven? Op de E34, dat is naar Ranst. Vanaf Soersel moet je op dit ogenblik een uur bijtellen. En dan anderhalf uur aanschuiven op de E313 naar Antwerpen. En dat tussen Herentals, West en Wommelgem. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 10 minuten.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu soldeert op min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu soldeert op min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.

0: Daily Dilemma. Moet je ook sorry papi zeggen als je witte kousen aan hebt? Dat is het Daily Dilemma. Ik weet het eigenlijk zelf niet. Ik heb het nooit gedaan, witte kousen. We gaan even bellen met Toon. Toon, wat denk jij van de witte kousen?
1: Dat is not done.
0: Wacht, zeg nog even opnieuw. De lijn die was heel slecht.
1: Oh ja, ik zit even in Holland al mee, sorry. Witte kousen, dat is not done.
0: Het is not done, dus je hebt het zelf nooit gedaan?
1: Nee, nooit niet.
0: Zeg maar, ik zie nu wel, Toon, we moeten meegaan met onze tijd. Ik zie dat het wel een dingetje is en dat mensen zeggen, kom aan, koe, je bent helemaal niet mee met de mode. Wit is hip, je moet witte kousen dragen. Ik weet niet wat de reden is, hè, maar het is wel iets wat heel vaak binnenkomt.
1: Ja, ik krijg er geen zicht op.
0: Maar ga ik je kunnen overtuigen, Toon, of denk je van, nee, het is niet nodig?
1: Nee, nooit
0: van het leven. Nee, ça va, oké. Zeg maar, je zit dus in het buitenland. Is het vakantie of is het gewoon de dagelijkse dingen die je aan het doen bent?
1: Vrachtwagenchauffeur, dus ik ben onderweg terug naar België.
0: Maar dus ook nog een beetje vakantie gepland dan de komende weken, of?
1: Al gehad.
0: Ah, kijk, voilà. Ja, nee, kijk. Ja, dat is wat het is, hè, Toon. We moeten erdoor. Dankjewel, hè, Toon. Fijne ochtend nog.
1: Tot de volgende.
0: Dag.

0: zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, stal van parties, hitzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagenherrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
5: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Kansen krijgen op je werk.
7: Check.
6: Interesse in machines.
7: Check.
6: Goede werksfeer.
7: Yes.
6: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
8: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
9: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus. Reggie.

Weet je wat het leukste is op een maandag? Is al beginnen denken aan het weekend dat er nog staat aan te komen. Dan denk je, dat is toch veel te vroeg? Nee, dat is gewoon goed om al bepaalde vooruitzichten te hebben. En het zou nu kunnen dat jij aanstaande zaterdag nog geen plannen hebt. Wel, we gaan dat even oplossen, want ik heb vandaag ook iets mee. Hoe leuk kan het zijn? Ik mag jou naar de Retro Arena Party sturen in Boho Village in Blankenbergen. Dat is 25 juli aanstaande zaterdag het geval. En je hoeft daar eigenlijk niet zoveel voor te doen. Ze hebben mij een track gegeven die ze daar ongetwijfeld gaan spelen. En het enige wat jij hoeft te doen is mij de titel door te sturen. Dus gewoon even titel doorsturen naar de Topradio BE app. En dan maak je misschien wel kans. Dat gaat via de kandidaatkiezer. En misschien word jij dan wel uitgekozen. Ja, maar laten we beginnen dus met de track. En zoals ik al zei, de titel is voldoende.

Oké, toegegeven, zo moeilijk was het niet. Zombie Nation zochten we inderdaad. En Sam die mag gaan feesten in de Boho Village in Blankenbergen aanstaande zaterdag. En ik zal je ook eens een geheimpje vertellen, zo even tussen ons. Want alleen, het was niet zo moeilijk, hè. Maar soms is het ook wel goed om mensen te laten denken dat je niet zo slim bent. Het zou mijn lijflied kunnen zijn, deze Maupi en The Less I Know The Better.

0: Dit is Stop!
1: En dan moeten we naar Gent, want het gaat over een steekpartij. Bart de Meulemeester legt uit.
2: Goedemiddag. Een steekpartij in Gent vanochtend, dat schrijft HLN. Daarbij zou één iemand zwaar gewond geraakt zijn. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. En ook hoe het met het slachtoffer gaat is nog onduidelijk. Het onderzoek van politie en parket is volop aan de gang. Het wordt vandaag de drukste dag van de zomer op Brussels Airport. De luchthaven verwacht zo'n 92.000 passagiers. Woordvoerder Jeffrey Fransen legt uit hoe dat komt.
3: Het is zomervakantie uiteraard, dus de drukte ligt sowieso hoger. Het is ook bouwverlof en we zien een heel aantal terugkeerders van het eerste festivalweekend van Tomorrowland. Zo'n 12.000 festivalgangers die hier ook vandaag hun vlucht terug naar huis nemen. Dus het is vandaag gezellig druk om verschillende redenen. We raden voor passagiers vooral aan om op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone, 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone.
2: 300 jeugdspelers van voetbalclub Patro Eijsden-Maasmechelen trekken naar de rechtbank omdat hun club volgend jaar niet meer mag deelnemen aan de elitecompetitie. Daardoor riskeren de jeugdspelers hun statuut van topsporter te verliezen, dat schrijft HLN. Journalist Bjorn Makelberg legt uit waarom de club zijn licentie verliest.
4: Het gaat dan over het ontbreken van een vaste dokter of kinesist en een jeugdmedewerker die het minimumloon niet zou krijgen. De Pro League zegt daarover, ja, Patro Eijsden-Maasmechelen wist heel goed wat de criteria waren. Ze weten dat ze op dat vlak onvoldoende scoren, dus is het logisch dat ze niet kunnen deelnemen aan de elitecompetitie.
2: De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate verschijnen waarschijnlijk vandaag voor de rechtbank in Florida, in de VS. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in Miami, onder meer voor verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. De broers promoten zogezegd traditionele mannelijkheid. In de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt een onderzoek naar de twee voor soortgelijke feiten. Wielerfans kunnen alvast een alarm zetten voor morgen om 5:13. Dan begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een parcours van zo'n 26 kilometer met een klim van tweede categorie in. Gisteren won Evenepoel nog een etappe met aankomst bergop. Vandaag is het rustdag in de Tour. En het is nationale feestdag morgen, dus deelt de koning vandaag de adellijke titels uit. 9 in totaal. Onder meer psychiater Dirk de Wachter en ondernemer Wouter Torst mogen zich voortaan baron noemen. Actrice Chris Lomme heeft dan weer de graad van commandeur in de kroonorde gekregen. Over een uur geeft de koning trouwens een toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
1: Volgens mij wel een mooie titel dat je dan plots commandeur bent. Ja, dat zou ik ook nog wel willen hebben. Maar goed, hoe zit het op de weg? We gaan eens kijken. Heel wat vertragingen deze ochtend. Op de E313 is nog een uur aanschuiven tussen Herentals West en Ranst. Dat is op weg naar Antwerpen. Op de E34 tussen Zoersel en Ranst moet je er ook een half uur bij tellen. Heeft te maken met dat ongeval eerder deze ochtend. En ook nog een 20

ik wil daar nu geen spel van maken, maar dus ooit had ik deze twee jonge mannen toen, ja, ik mag dat wel zeggen, in de studio, uit Frankrijk vandaan. Wie? Klingande was een legendarisch gesprek. Ik denk dat ze dat zelf ook altijd, alleen ze gaan dat nooit vergeten zijn. Klingande met Jubel. En gisteren was het van dat, hè, de WK-finale. Spanje tegen Argentinië. Spanje is dus wereldkampioen. Het is een beetje een dubbel verhaal. Dus ik ga het niet over het sportieve hebben, want dat gaan we aan de specialisten overlaten. Maar wat je wel kan onthouden is dat wij eigenlijk verloren hebben tegen de wereldkampioen. En dat is toch, ik vind dat wel een troost. Alleen nee, maar dan kan je denken van, allee, als Spanje nu de volgende ronde er was uitgegaan, dat was dan een beetje sneu. Maar nu kunnen we zeggen, ja, dat is wel de wereldkampioen waar we tegen gespeeld en gescoord hebben. En wij waren toch het enige land dat ooit heeft kunnen scoren tegen Spanje? Of is dat ondertussen al... Allee, goed, ik vind het een mooie zaak. Maar dus wel minder nieuws voor Messi. Die gaat zich vandaag een beetje minder voelen. Die zal zich alles behalve in heaven voelen. Van B in Goddard, Messi in heaven.

Als ik je een tip mag geven, het is goed om Top ook te volgen op sociale media. Top Radio volgen op Instagram, Facebook, TikTok en wat weet ik nog allemaal. Want dan kom je bijvoorbeeld dingen te weten die je misschien nog niet wist. En een van die dingetjes heb ik nu net gelezen. Je kan deze middag bij Bart-Jan een draadloze koptelefoon winnen. Het enige wat je moet doen is luisteren. Zo eenvoudig kan het zijn. Vanmiddag bij Bart-Jan de Prater. En dit is Jakarta. Mogen we een echte topclassic noemen. Dit is de American Dream.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
2: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Knaldi!
6: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: is aan het wachten en dat zal je geweten hebben. We moeten ons beginnen naasten. Hurry up en zo van die dingen. Miles Smit was dat. En Stay If You Wanna Dance.
1: Is het al druk aan de kust?
0: Ik denk dat je dat op dit ogenblik al zelf een beetje kan inschatten. Maar dit is wel boeiend als, ja, als het heel warm is en heel veel hitte en zo. Dan gaan mensen al eens naar de zee. Maar vandaag lijkt dat wel mee te vallen. Een aantal plaatsen die je wel in het oog moet houden. Want je kan op dit ogenblik op de koppen lopen. In Middelkerken zitten we vooral in het centrum. In Oostende, ter hoogte van het grote strand. En ook in de Pannen, ter hoogte van de Zeelaan. Maar als ik zo de andere badsteden eens aan het bekijken ben, ja, dan valt dat eigenlijk wel heel goed mee. Dus als je aan het twijfelen bent om naar de zee te gaan, gewoon doen. Niet twijfelen. Wij zorgen voor de soundtrack van jouw zomer. Dit is Top met Alesso en One Republic. Ze hebben nog eens een gigantische hit afgeleverd. Dit is In Your Eyes.

Maandagmiddag, het is 1:30 geworden. Wil zeggen dat we ook eens gaan kijken hoe het zit op de weg. Je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de E40 op weg naar de kust tussen Nevelen en Beernum. Je moet er op dit ogenblik 50 minuten bijtellen, heeft te maken met een ongeval. Ook nog een 40-tal minuten op de E313, dat is naar Antwerpen, tussen Herentals Industrie en Antwerpen-Oost. En ook 20 minuten bijtellen, dat is naar Nederland op de ring van Antwerpen, tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. 20 minuten dus.

0: Het is duidelijk, hè? We zitten in het festivalseizoen. Je zit er middenin en deze, ja, dat is... Ja, je voelt het, hè? Dat is meteen feest met Mau, P en Nek. Zometeen gaan we een uitstapje maken naar... Brazil. Nee, we gaan dit niet spelen. Het is wel Netsky met Rio. Komt eraan.
1: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie... Word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
10: Nieuwbouw of renovatie?
11: Terras of poolhouse?
12: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
11: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
9: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
13: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
14: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
15: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
16: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me dat plezant bluffen, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
17: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
18: Pommetje of rustige duik.
19: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
20: Meer info. dm-zwembaden.be.
21: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
22: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
23: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
24: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem.
25: Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt.
24: Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

0: En het is al met klinken bij met de glazen. Netsky was dat. En Rio. En heb jij gisteren ook naar het voetbal gekeken? Dan zou je het over het voetbal kunnen hebben. Maar dat zullen andere mensen wel doen. Misschien moeten we het even hebben over die halftime show. Ja, maar dus die mannen hadden gevoetbald. En dat was een half uur plots totaal iets anders. Dus die mannen zaten te wachten in de kleedkamer. Dat moet volgens mij een heel gedoe willen zijn. Want die mannen willen voetballen. Die willen op dat veld staan. Maar goed, Justin Bieber, die is een liedje komen zingen. En ik moet wel toegeven, ze hebben wel wat tijd gestoken in de aankondiging van Justin Bieber. Misschien even luisteren.
1: Ja, you know what I think we need? We need some heart. You know, someone that has some soul. You know, someone who can bring the love. Who? You think of what I'm thinking?
2: One step ahead of you, coach.
1: You always are. All right, young man, let's go. It's your big shot. Okay, now listen to me. Go out there, don't be nervous. Nobody's watching, all right? Make us proud.

0: stoppen bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Stop!
2: Het is 1 uur. Koning Filip is ook aan het werk op deze maandag. Bart de Meulemeester, die weet meer.
3: Goedemiddag. De koning geeft op dit moment zijn toespraak voor de Nationale Feestdag. Daarin kijkt hij vooruit naar de toekomst van ons land en blikt hij terug op het voorbije jaar, onder meer op de hittegolf eind juni.
4: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost. En het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
3: Opvallend, de koning rept met geen woord over de kwartfinale van onze Rode Duivels op het WK voetballen, waar hij nogthans zelf bij was. Zijn selfie met hen komt wel in beeld, subtiel op zijn bureau gezet. Een steekpartij in Gent vanochtend, dat schrijft HLN. Daarbij zou één iemand zwaar gewond geraakt zijn. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd en ook hoe het met het slachtoffer gaat. Het onderzoek van politie en parket is volop aan de gang. Het wordt vandaag de drukste dag van de zomer op Brussels Airport. De luchthaven verwacht zo'n 92.000 passagiers. Woordvoerder Jeffrey Fransen legt uit hoe dat komt.
5: Het is zomervakantie uiteraard, dus de drukte ligt sowieso hoger. Het is ook bouwverlof en we zien een heel aantal terugkeerders van het eerste festivalweekend van Tomorrowland. Zo'n 12.000 festivalgangers die hier ook vandaag hun vlucht terug naar huis nemen. Dus het is vandaag gezellig druk om verschillende redenen. We raden voor passagiers vooral aan om op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone, 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone.
3: De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate verschijnen waarschijnlijk vandaag voor de rechtbank in Florida in de VS. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in Miami, onder meer voor verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. De broers promoten zogezegd traditionele mannelijkheid, maar in de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt een onderzoek naar de twee voor soortgelijke feiten. Wielerfans kunnen alvast een alarm zetten voor morgen om 5:13. Dan begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een parcours van zo'n 26 kilometer met een klim van tweede categorie. Gisteren won Evenepoel nog een etappe met aankomst bergop. Vandaag is het rustdag in de Tour. En de Rode Duivels stijgen in de FIFA-ranking naar plaats 8. Dat is 1 plek beter dan voor het WK. België werd in de kwartfinales uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Zij staan nu eerste in de FIFA-ranking. De verliezende finalist Argentinië staat tweede. Frankrijk blijft derde. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint met wolken, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
2: Opvallend, 4 lange files op dit moment. E40 richting Brugge, tussen Nevelen en Beernem 3 kwartier aanschuiven. Ook op de E313 gaat het trager richting Antwerpen. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je ook 40 minuten. R1, Antwerpse ring is dat, richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan 1/2 uur. En ik eindig op de R1 richting Nederland. Gaat het trager tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest er 1 kwartier.
1: Dit is Stop! De Prateren.
2: Ik denk dat jij blij bent met deze brugdag. Je maandagnamiddag is nog zo leuk met Top erbij. En Bibi Rexha bijvoorbeeld.

Ik was afgelopen weekend niet op Tomorrowland, maar ik heb wel gekeken. Ik vond het mega handig. Via een aantal kanalen kon je gewoon de mainstage en een aantal stadiums, podiums tenminste, bekijken. En ik zag dat zowel Dimitri Vegas als Omdat Het Kan en Average Rob Kate Ryan nog eens bovenhaalde tijdens een DJ-set. En dat werkt nog altijd. Het gaat over deze Désenchanté natuurlijk.

Weet jij waar je kan binnenwandelen in de oudste boekenwinkel ter wereld? Even rondneuzen, de geur letterlijk opsnuiven van de oude en nieuwe boeken. Rondhangen en bladeren ja, in boeken die je aandacht trekken. Dat doe je toch in een boekenwinkel. Het is altijd leuk om te doen. Daarom hoef je niks te kopen. Is een beetje te vergelijken met een bibliotheek, maar dan toch nog een beetje anders. Weet jij waar die oudste boekenwinkel ter wereld is? Het is trouwens niet zo ver. Het is niet aan de andere kant van de wereld. Misschien ben je er al op reis geweest of misschien ga je er deze zomer naartoe. Naar die stad. Als je het weet, stuur maar even door via de Topradio BE-app. Ondertussentijd, Jess Glynn op de radio. Hold my hand.

0: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen, want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6. En ook open op onze nationale feestdag.
3: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
8: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
9: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
11: Even bollen. Iedereen moet het weten.
12: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Weet je waar je kan binnenwandelen in de oudste boekenwinkel ter wereld? En ik zei, je hoeft het niet zo ver te zoeken. Het is niet aan de andere kant van de wereld. Jullie zaten behoorlijk dichtbij. Sam dacht aan Londen, is het niet. In Firenze is het ook niet. Dat stuurde Wim onder andere. En Kathleen zat het dichtst, denk ik. Zij stuurt Chiado in Portugal. Het is in ieder geval in Portugal, maar het is in Lissabon. Het heet Livraria Bertrand in Lissabon. En dat is de oudste boekenwinkel ter wereld volgens het Guinness Book of World Records. Ontstaan in 1732. Ik hoop intussen tijd alles gerenoveerd en dat is ook zo. Maar zoals het daar vaak is, is natuurlijk de oudheid bewaard. Als je houdt van dat soort oude gebouwen en dat soort dingen om te bekijken, moet je dat zeker eens doen. Het ligt in de wijk Chiado in Portugal en dat is altijd goed. Ga maar eens als je daar in de buurt bent. Last Go heeft een nieuwe uit en die draaien we natuurlijk bij Top. Het is deze Rise.

bij Top DH Rise met tegenwoordig de Nicky Born als zangeres. Dat is een Nederlandse, maar doet het wel goed. Vooral ook op het podium heeft ze echt wel wat présence. Zometeen naar 1998 met Niels van Gogh en Pulvert hem nog eens. En DJ Licious komt er ook aan samen met Milo. Ze hebben een hit, het heet Forever Young. Op de weg, dan gaat het iets moeizamer. E313 gaat traag richting Antwerpen. Tussen Herentals West en Antwerpen Oost verlies je 35 minuten. R1 richting Gent, tussen Antwerpen Noord en Legrellenlaan een half uur. En ook op de E40 richting Kust, Gent-Brugge is dat. Tussen Nevelen en Aalteren aanschuiven een kwartier. E34 richting Antwerpen tenslotte. Daar staat een defect voertuig tussen Kemzeke en Vraassenen 15 minuten aanschuiven.

Door velen vergeten, niet door Top. Niels van Gogh en Pulverton. Er is al veel gezegd over het WK. Het waren een pak hoogtepunten, maar vooral ook een pak dieptepunten gisteravond. De manier waarop Argentinië heeft gespeeld, de agressie bij de spelers was echt er los over. Er hadden gewoon wat meer kaarten mogen getrokken worden nog zelfs. Het was soms voetbal onwaardig. Het leukste moment zat eigenlijk helemaal op het einde van die WK-finale wat mij betreft. Ik had het er net nog over met Bram. Het moment waarbij dat eigenlijk de beker naar omhoog werd gestoken door Spanje. En de beker werd aangereikt natuurlijk door Donald Trump, die dan, en je wist dat het ging gebeuren, niet van het podium stapte. Normaal gezien, dan geef je de beker af aan de aanvoerder en die steekt dan de beker naar omhoog samen met de volledige ploeg en dan is er zo'n feestje. Hij bleef erbij staan. Infantino kwam even proberen hem te redden en hem van het podium te halen. Deed hij amper, die lokte hem zo mee. De beelden gaan de wereld rond. Het is typisch Trump. Op zo'n moment, op zo'n hoogtepunt, wil hij altijd in de kijker staan. Het is hem toch weer half gelukt. Omdat ik denk dat de veiligheidsdiensten gisteren toch wel behoorlijk wat hoofdpijn hebben gehad. Hij zat achter glas te kijken, dus ze hadden toch wel schrik voor een aanslag. En je weet, de afgelopen maanden is dat al een paar keer kantje boordje geweest. En dan moest hij over dat veld met meer dan 80.000 mensen in dat stadion. Een scherpschutter had hem kunnen treffen. Is gisteren niet gebeurd. Het had een heel speciale avond geweest. Moest een aanslag geweest zijn op Trump. Ik denk dat iedereen in Amerika qua veiligheidsdiensten behoorlijk goed geslapen heeft na dat optreden daar. We zijn er weer vanaf van het voetbal.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
3: Mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
4: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
5: Our Dreams!
6: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
7: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
8: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
9: Tickets. Highlightfestival.com.

Afgelopen weekend op Tomorrowland was Like Mike er niet bij. Dat werd duidelijk aangegeven. Waarom precies, dat blijft zo wat onduidelijk. Wordt niet zoveel uitleg aangegeven wat de exacte reden is. Maar Dimitri Vegas kan dat natuurlijk perfect alleen aan. En er was gisteren ook nog eens de bliksemafleider Londen. Het kind van Dimitri Vegas en Anouk Maton. En hij mocht mee. Hij mocht mee op het podium bij zijn moeder heel even. Pers is daar volop op ingegaan en hebben het verhaal gebracht. En is wel leuk natuurlijk, want Anouk Maton tegenwoordig ook echt wel goed bezig. In Ibiza draait ze heel vaak. En ook op Tomorrowland een paar keer. In het eerste weekend was dat al het geval. Ze komt ook op 14 en 15 augustus naar Maasmechelen. Naar Festivibe. Een kleiner festival waar Anouk Maton een van de headliners is. Wie weet komt Londen dan ook wel mee. Als je wil gaan, er zijn nog altijd tickets voor Festivibe.

Maandag vanmiddag, als je aankomt op je werk, dan doen wij hier altijd zo'n babbeltje onderling, zo van hoe het weekend was. En ik had vanmorgen met Koen van der Sloten dat babbeltje, want hij heeft daarnet gepresenteerd tussen 10 en 1. En morgen doet hij dat trouwens opnieuw. En het ging over barbecuen. En het ging over worst. En Koen en ik hebben blijkbaar hetzelfde probleem met onze worst. Het is te zeggen, Koen en ik hebben het probleem dat die altijd openbarst op de barbecue. Ik heb het ook. En ik weet niet hoe ik het oplos. Ik heb mijn vuur al lager gezet. Als jij de oplossing kent, stuur me even door via de Topradio BE-app.

0: Your husband is coming.
1: Dit is Stop!
2: Het is 2 uur. Koning Filip die heeft al gesproken vandaag. Bart de Meulemeester die weet meer.
3: Goedemiddag. De koning heeft de natie toegesproken voor de Nationale Feestdag. In zijn toespraak kijkt hij vooruit naar de toekomst van ons land en blikt hij terug op het voorbije jaar, onder meer op de hittegolf eind juni.
4: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost. En het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
3: Opvallend, de koning rept met geen woord over de kwartfinale van onze Rode Duivels op het WK voetbal, waar hij nogthans zelf bij was. Zijn selfie met hen komt wel in beeld, subtiel op zijn bureau gezet. De Britse ex-premier Keir Starmer heeft vanmiddag zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Starmer nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Deze ochtend sprak hij nog een laatste keer het volk toe. Het zit erop, zegt hij, en het was een eer om het Britse volk te dienen.
5: My work is done. It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister.
3: Andy Burnham volgt Starmer nu op. Koning Charles heeft hem daarnet ook officieel benoemd tot nieuwe premier. En voetbal Union kent zijn tegenstander in de voorronde van de Champions League. Ze nemen het op tegen het Noorse Bodo Glimt. Geen makkelijke tegenstander, want de Nooren raakten vorig seizoen tot in de 8e finales van de Champions League. Als Union wint, speelt het de laatste voorronde voor de Champions League. Bij verlies spelen ze de Europa League. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
2: 3 lange files. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een half uur. E34 gaat ook trager richting Antwerpen. Daar staat een defect voertuig tussen Kemzeke en Vrasenen. Ik eindig op de R1 richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. 20 minuten extra rekenen.
1: Dit is Stop. Bart-Jan de Prater.
2: Binnen dit en een kwartiertje geef ik een JBL hoofdtelefoon weg. Het is een draadloze. Je kan hem winnen. Eerst Martin Garrix.

Ik kom even terug op het worstenprobleem, want Koen van der Sloten en ik die hadden vanmorgen het even over het weekend, hoe het was. Hè, als je samen toekomt op het bureau, dan gebeurt dat wel eens. Hoe was je weekend? En het probleem die we beide hebben gehad, is dat bij de barbecue de worst ontploft. Dus, je weet wel. En ik snap ook wel het systeem en ik snap ook wel hoe het komt. Hè, dat velletje daar rond sluit dat netjes af, die temperatuur warmt dat op. Dat vocht erin, dat kan er niet uit. Dus die worst ontploft. Dat is eigenlijk het verhaal. Nu, jullie hebben mij heel veel dingen gestuurd, waarvan 99% van de mensen eigenlijk hetzelfde schrijft. Prik daar.

gaatjes in. Dat schrijft bijna iedereen. Dat snap ik wel. En dat had ik ook wel door dat ik dat kon doen. Maar als je dat doet, dan loopt het vocht eruit met alle gevolg van dien dat eigenlijk jouw vlees heel droog wordt. Toch? Want dat vocht zorgt ervoor dat het lekker sappig blijft. Dus dat is eigenlijk volgens mij dan toch niet de beste oplossing. Anderen zeggen dan invrijven met olijfolie. Dat zou ook nog wel eens kunnen helpen. En één iemand schrijft gewoon geen worst op de barbecue. Dan ben je veilig. Zo kan het ook nog doen. Ik ga nog een paar keer moeten oefenen, vrees ik. Hier is Alesso bij Top.

Het is tijd om te vechten voor die JBL hoofdtelefoon. Als je hem eens wil zien, hij staat op onze socials trouwens. Op Instagram kan je hem zien, maar ook op topradio.be. Ik geef er deze week elke dag en ook volgende week elke dag eentje weg. Die JBL hoofdtelefoon is draadloos en heeft ook nog eens de ruisonderdrukkingsfunctie. Met andere woorden, je wordt niet gestoord door de buitengeluiden. Dat heeft geen invloed. Ik heb voor jou een opgave. Daarvoor heb jij natuurlijk de Topradio app nodig. Dus open even je smartphone. Ik heb één woordje niet verstaanbaar gemaakt door ruis bij World Hold On van Bob Sinclar. Ik laat jou die opgave horen. Jij stuurt mij het woord wat je niet hoort door de ruis. Dus spit je oren. Het komt eraan.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

We speelden voor een draadloze hoofdtelefoon van JBL met ook nog eens ruisonderdrukking erbij. Daarom liet ik een stukje horen van Bob Sinclair's World Hold On, waarbij je één woord niet kon horen door de ruis. En ik vroeg jou welk woord het was. Dit was de opgave.

0: En dat was het woord die jij mij moest doorsturen. Valerie uit Eken, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welk woord kon je niet horen daarnet?
1: Dat was above.
0: Dat denk ik ook. Gaan we eens luisteren. Helemaal goed. DJ BL hoofdtelefoon heb jij alvast binnen. Ga je veel plezier aan hebben, want die zijn echt goed. Kun je echt je eigen muziek mee beluisteren zonder dat je gestoord wordt, ook door die ruisonderdrukking. Zeg, jij bent gisteren naar de Gentse feesten geweest. Hoe was dat?
1: Ja, dat klopt. Leuk. We zijn naar Polly Polly geweest en daar is altijd een goede sfeer.
0: Mm-hmm.
1: Lekkere cocktails natuurlijk. En dat was tof.
0: En ik zag ook dat het podium van Polly Polly dit jaar terug over het water staat. Dat is altijd mooier, denk ik dan, toch?
1: Ja, veel gezelliger, hè.
0: Maar geen optredens meer, alleen nog DJ's. Of waren ze wel nog aan het zingen?
1: Oh, ik moet eerlijk zeggen, we hebben vooral cocktails gedronken en naar de muziek op de achtergrond.
0: Ik begrijp het. Dus vooral de drank was belangrijk. En, en wie er optrad, of dat, nee, als het maar goede muziek was, ik snap het. Voilà. Heb je ervan genoten?
1: Ja, alleszins.
0: Goed zo. En het is nog een week Gentse feesten. Je kan nog eens gaan als je er zin in hebt. Fijne middag. Dag Valerie.
1: Ja, dank u wel.
2: Bezoek de JBL Pop-up Store nog tot en met 2 augustus aan het Silt in Middelkerken. Ontdek het uitgebreide JBL-aanbod op

0: Er is nieuws binnen over Rudy Garcia. De vraag is, wordt zijn contract bij de Rode Duivels verlengd of wordt het niet verlengd? De kogel is alvast door de kerk blijven verhangen. Ik vertel het je zo wat ze ermee gaan doen. E313 richting Antwerpen is het aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een half uur erbij. Antwerpse ring richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel ook een kwartier extra daar.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Het is daarnet beslist. Rudy Garcia is niet langer de bondscoach van de Rode Duivels. Zijn contract liep sowieso af na het WK. Al haalde hij wel de doelstellingen. Er ging bekeken worden of we verder gaan met Rudy Garcia of niet. En dat is dus niet geworden. Een beetje hobbelig parcours bij momenten. Te weinig continuïteit wordt er ook wel gefluisterd. En er zat, en dat is zo'n mooi zinnetje die ze dan gebruiken, er zat een beetje ruis op de lijn met de Belgische Voetbalbond. Dus op zoek naar een nieuwe bondscoach voor de Rode Duivels. Mark van Bommel zouden ze heel graag hebben. Heeft een verleden onder andere bij Antwerpen, nog niet zo lang geleden. En dat zou denk ik ook geen slechte keuze zijn. De vraag is, kunnen we dat betalen? En heeft Mark van Bommel daar zin in? Natuurlijk. Ik zou zeggen, ik ga het ook gewoon zeggen. Bedankt Rudy. Op zich, leuke kerel. En ik dacht, ik draai een bijpassend liedje. En dat kan van deze Anne-Marie bijvoorbeeld. Ciao, adios, I'm done.
1: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend.

0: snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, hitsong en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
2: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
8: Maar nee, ik wil parket.
7: Tegels.
8: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
7: Goed idee.
8: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
7: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
8: Check isolatievloer.be.
2: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
10: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
11: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
12: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
13: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chip.
14: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
15: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.
16: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devoclush.be.

was afgelopen weekend behoorlijk veel show, eerlijk gezegd. Ronde van Frankrijk is er nog altijd. Vandaag rustdag. Het WK voetbal hebben we het al uitgebreid over gehad. Er was ook natuurlijk Spa-Francorchamps, de Formule 1-wedstrijd in ons land, waarbij Kimi Antonelli heeft gewonnen. Stromae die was er ook op de Formule 1 in Spa-Francorchamps. Hij mocht zelfs met de zwart-wit geblokte finishvlag zwaaien. Is altijd wel leuk natuurlijk. En ontmoette daar blijkbaar ook koning Philippe. Heeft ook drukke dagen deze dagen. En hij heeft dan weer de prijzen uitgereikt op het podium natuurlijk. Ik merkte ook op dat een van de sponsors, Red Bull, ook weer heel veel Vlaamse en andere, ik weet het niet, Waalse waarschijnlijk ook wel, en Brusselse Instagram meisjes had uitgenodigd om naar de Formule 1 te komen. Ik denk dan, die komen niet voor de Formule 1. Die komen om zelf foto's te maken, om dat op hun Instagram te zetten. Die interesseren zich eigenlijk niet in de Formule 1. En die komen voor het lekkere eten. Dat snap ik ook wel. Enfin, ik zag weer een aantal van de bekende influencers bij Red Bull.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Stop!
2: Het is 3 uur. Emiel Wallace zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Emiel, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De Fransman Rudy Garcia stopt als bondscoach van onze Rode Duivels. Zijn contract met de voetbalbond wordt niet verlengd. Rudy Garcia werd begin 2025 bondscoach van de Rode Duivels. Hij zorgde onder meer voor het behoud in de Nations League en behaalde op het WK nogthans de kwartfinale. Maar dat was niet voldoende, zegt analist Janko Beekman.
4: Garcia, je had toch serieus gewonnen aan populariteit op het WK met die spectaculaire zege tegen Senegal, met die goede wedstrijd tegen de VS. Maar er zijn de voorbije maanden ook mindere wedstrijden geweest onder zijn hoede, onder meer in de Nations League. Er is dat bizarre moment geweest waar hij dat interview weigerde met Gilles De Bilde. En onder meer ook interne meningsverschillen hebben ertoe geleid dat de voetbalbond toch heeft besloten om het contract niet te verlengen.
3: De Belgische Voetbalbond gaat nu op zoek naar een nieuwe bondscoach. Onder meer de Nederlander Mark van Bommel wordt genoemd als zijn opvolger. Een van de verdachten die gisteren werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij aan de discotheek Icon in Antwerpen is aangehouden, dat meldt het parket. Het gaat om een man van 59 uit Lint. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Volgens Nederlandse media werd de man ook al gezocht voor een moord in Suriname. Later deze week verschijnt hij voor de raadkamer. En het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Koning Charles heeft Andy Burnham officieel aangesteld. Burnham wil opnieuw stabiliteit vinden voor het land. Hij neemt het over van Keir Starmer. Die kondigde vorige maand zijn ontslag aan na tegenvallende verkiezingen. Starmer sprak vanochtend nog een laatste keer het volk toe.
5: My work is done. It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister.
3: Straks begint de nieuwe premier Burnham met het samenstellen van zijn regering. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
2: Twee lange files op deze brugdag. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 20 minuten extra rekenen. En ook op de R1 richting Gent gaat het trager. Een defect voertuig tussen Merksem en Antwerpen Centrum zorgt daarvoor een kwartier op onthoud.
1: Dit is Stop. Bart-Jan de Prateren.
2: Met zometeen Calvin Harris en Sam Smith nog eens Desire na Medusa. Dit is Lose Control. Goedemiddag en welkom.

Calvin Harris sloot gisteravond het eerste weekend van Tomorrowland af. Ik heb het gezien niet ter plaatse, maar wel op televisie. Hoe hij eigenlijk alle grote hits speelde die hij heeft gemaakt. Maar allemaal niet, want daar was niet genoeg tijd voor. Maar het was wel de ene grote hit na de andere. John Newman kwam één liedje meezingen, was ook wel leuk. Verder was het heel chill, zo is hij ook wel. Gigantisch postuur, heel veel uitstraling, maar op zich staat hij vooral gewoon te lachen naar het publiek. Draaide ook wel Chemical Brothers met Hey Boy, Hey Girl in een heel leuke versie, dat wel. Je kan het herbekijken en herbeluisteren ongetwijfeld bij de gasten van Tomorrowland. Kygo, Khalid & Griffin is dit. Save My Love.

Oké, morgen 21 juli, nationale feestdag. Ik stel voor dat we al even oefenen, als dat even kan. Dat zou leuk zijn mocht dat werken, maar het werkt niet. Of zit hij hierop? Nee, hij zit nergens op. Met andere woorden, de Brabansonnen kan je maar beter uit je hoofd leren. Heb je geen zin in de Brabansonnen? Dan kan je altijd Tafijt zingen van Stromae, want ook dat is...

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99.

Gisteren tijdens de finale van het WK voetbal was er Madonna onder andere in de halftime show. Beetje raar optreden, want ze bracht twee voetbalhelden van vroeger mee. En de ene die zag er al wat beter uit dan de andere. Het was Ronaldo en Ronaldinho. En ik dacht dat het Ronaldinho was die een beetje was bijgekomen. Die kerel was vroeger echt graadmager als speler. Maar zoals het wel vaker is, als je dan stopt met sporten, dan komen de kilo's er natuurlijk heel snel bij. Wel leuk om die twee voetbalhelden van vroeger nog eens mee te zien op het podium daar bij Madonna. Het was nog een beetje uit haar jonge, vroegere tijd, denk ik, dat ze kende natuurlijk. Jax Jones komt eraan na Cascada.

0: and Dangerous zingt Kesha met We Are Who We Are bij Top. Zometeen onder andere Cisco met Tang Song nog eens, dat is lang geleden. En Sorry Papi is een grote hit voor Topic en Becky G. En ik denk er net aan, jij misschien ook. Morgen zijn de winkels dicht. Dus als je nog boodschappen moet doen, ga je het vandaag moeten doen. E313 richting Antwerpen. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost is het aanschuiven. Je verliest er 20 minuten.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.

Het is ook al 26 jaar oud, lijkt het alsof het gisteren was. Cisco met Tang Song bij het op. Als jij iets heel lang bewaart, dan heb je twee mogelijkheden. Ofwel blijft het rommel, ofwel wordt het veel geld waard. En het lijkt nu zo een beetje die kant op te gaan met vintage videogames. Dat is al een tijdje bezig. Maar op sommige markten wordt er nu echt grof geld geboden voor spelletjes van bijvoorbeeld Super Mario Bros. Van vroeger. Vroeger is dan 20, 30 jaar geleden ongeveer die eerste games. Die gaan voor heel veel geld over de toonbank. Is echt een markt voor. Die vintage markt van videogames is echt aan het boomen. Dus misschien moet jij eens kijken op zolder of daar niet ergens een kartonnen doos nog staat met oude videogames en dat valideren.

0: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
1: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
2: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is nu toch niet serieus.
6: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
7: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
5: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
8: Our Dreams!
9: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
10: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
11: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Piet Hou.
12: Tickets. Highlightfestival.com.
13: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
14: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
15: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.

Deze week hoor je Bram van Hevertrouwd tussen 4 en 6. Ook morgen is dat trouwens het geval, op de feestdag. Hij heeft het zometeen onder andere over wat er allemaal gegoogeld is rond 9:30 vanmorgen. Dat zijn dan de belangrijkste momenten waarbij mensen blijkbaar op zoek gaan naar zaken op het internet. Hij zet het op een rijtje. Ik heb er nog 3. DJ-licious komt eraan met Voices. Infinity Inc. met Infinity. En dit was 1992 en meteen ook de grootste hit voor CC Peniston. Wat ze nog altijd zingt op wat 90s party soms. Dit is Finally.

0: daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen. Dit is Top.
1: Met de topheadlines van 4 uur. Emiel zit klaar voor jou. En hij opent met voetbalnieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De Fransman Rudy Garcia stopt als bondscoach van onze Rode Duivels. Zijn contract met de voetbalbond wordt niet verlengd. Garcia werd begin 2025 bondscoach en zorgde onder meer voor het behoud in de Nations League en behaalde op het WK nogthans de kwartfinale. Maar dat was niet voldoende, zegt analist Janko Beekman.
3: Garcia, je had toch serieus gewonnen aan populariteit op het WK met die spectaculaire zege tegen Senegal, met die goede wedstrijd tegen de VS. Maar ja, er zijn de voorbije maanden ook mindere wedstrijden geweest onder zijn hoede, onder meer in de Nations League. Er is dat bizarre moment geweest waar hij dat interview weigerde met Gilles de Bilde. En ja, onder meer ook interne meningsverschillen hebben ertoe geleid dat de voetbalbond toch heeft besloten om het contract niet te verlengen.
2: De bond moet nu op zoek naar een nieuwe bondscoach. Onder meer de Nederlander Mark van Bommel wordt genoemd als zijn opvolger. Een van de verdachten die gisteren werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij aan discotheek Icon in Antwerpen is aangehouden. Dat meldt het parket. Het gaat om een man van 59 uit Lint. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Volgens Nederlandse media werd de man ook al gezocht voor een moord in Suriname. Later deze week verschijnt hij voor de raadkamer. En in 4 departementen in het zuiden van Frankrijk geldt vanaf morgen code rood voor brandgevaar, dat schrijft de Franse krant Le Monde. Onder meer in de Var. Daar woedt sinds gisteren een nieuwe bosbrand niet ver van Saint-Tropez. In nog 27 andere departementen geldt code oranje. Frankrijk wordt al enkele weken geteisterd door extreme hitte en verschillende natuurbranden. In totaal is dit jaar al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
1: Op dit moment 1 vertraging waar je een kwartier of langer verliest. Die vind je op de R4 in Gent. Vanaf de Brugse Vaart tot Evergem is het 20 minuten aanschuiven. Mocht je op een andere plaats vertragen, dan weet je dat je daar minder tijd verliest dan een kwartier.
0: Dit is Top. Van
1: hey. Heel veel celebrities gisteren in de tribune van het WK voetbal. Eentje daarvan draai ik zo meteen. Dua Lipa, Houdini staat klaar. Nu Hugo. Moving to the Sun.

De verdwijndruk op het werk. Je mag hem dan bijna weer bovenhalen. Stop. Als je tenminste vandaag een werkdag hebt gehad, indien dat niet zo is, ik snap het helemaal. Morgen, Nationale Feestdag, dat is het moment om er een lange vakantie van te maken. En je hebt helemaal gelijk als je dat hebt gedaan. Wat dan ook, ik ben er sowieso voor jou met straks wat online werd gezocht. De meest gegoogelde woorden van de dag. En ik ben vandaag ook op zoek gegaan naar wat de meest gedraaide tracks, dance tracks zijn na weekend 1 van Tomorrowland. Want dat is ook al achter de rug. Eerlijk, dat was geen makkelijke zoektocht. Of het mij is gelukt om dat te weten te komen, dat hoor je ook dit uur. Eerst nog dit, onder andere.

0: Sorry. Het gaat nog één keer over voetbal gaan.
1: Vandaag om
0: 9:30 vanochtend
1: werd massaal via Google gezocht naar...
0: Eerlijk, heel veel WK-zoektermen. Het korte lontje van Paredes bijvoorbeeld, die zwaar gefrustreerd en voetbalonwaardig van het veld ging, hoeft geen uitleg. De tranen van Messi werden ook vandaag gezocht. Dat was wel een mooi tv-moment. En het gedrag natuurlijk van Trump op het WK. Dat werd ook vandaag serieus gegoogeld. Het zijn maar enkele van de vele zoektermen rond het WK-voetbal. Niet iedereen heeft de hele rit uitgezeten afgelopen nacht. Waarmee ik bedoel, blijven kijken tot de Cup. De World Cup is uitgereikt. De Gouden Beker. Ik persoonlijk heb gevochten tegen de slaap om het wel te zien. En ik werd beloond voor het wachten. Ik had het nog zo gedacht. Die Trump gaat weer een show opvoeren. En jawel, dat is ook zo gebeurd. Hij bleef veel langer dan nodig op het winnaarspodium staan tussen de Spaanse spelers. Fantastische televisie is dat. Hè. Die had daar helemaal niks meer te zoeken. Maar toch,

0: bleef hij daar zo nog even staan om de aandacht te zoeken. Typisch Trump natuurlijk. Je zag ook aan de Spaanse spelers dat ze hem zo bekeken. Zo van, ga weg, dit is ons moment. Gelukkig was er FIFA-baas Infantino. Die heeft dan Trump een handje geholpen door hem toch een klein beetje subtiel opzij te duwen. Zodat het fotomoment en het winmoment kon plaatsvinden op het podium. Met de Spaanse spelers zonder Trump wel te verstaan. Het heeft geloond om zo lang op te blijven. Als je de beelden wil zien, ze staan overal online. Dus check maar eens.
1: En om
0: 2 uur vanmiddag
1: werd gezocht naar
0: koning Philip, want die heeft een toespraak gegeven net voor de nationale feestdag van morgen. Daarin niet zo'n vrolijke dingen. Hij heeft het onder andere over de hittedoden tijdens de hittehoofd gehad. Maar hij zegt helemaal niets, en dat vind ik wel een beetje vreemd, over de prestatie van de Rode Duivels. Die hebben er toch wel een mooi toernooi op zitten. Maar daar zegt hij helemaal niets over. Er staat wel een klein fotootje, een selfie van de Duivels met koning Philip op zijn bureau. Dus als je heel goed kijkt naar die beelden, vind ik wel leuk. Ik wil eigenlijk meer foto's van de filmrol van de koning op zijn kastje staan. Dat zijn wel van die leuke details waar het dan wel voor gezorgd is in die toespraak. En ik heb ook een shout-out naar Average Rob gemist, want het kan niet anders dan dat de koning heel trots is op wat Average Rob, en omdat het kan, op de main van Tomorrowland te hebben gedaan. Dat is afgelopen weekend gebeurd op Tomorrowland. Amai zeg, dat is buitenlandse diplomatie op hoog niveau. Dat is marketing voor België bij een internationaal publiek dat toch wel onbetaalbaar is. Je moet eens luisteren.
2: België, together for the flag. België, samen naar contact. België, are you ready to fly? België, Tomorrowland. Ja.
0: Belgium, oh mijn la patat. En dan staat hij dan met een Belgische vlag te zwaaien. Als je weet dat er op Tomorrowland bezoekers zijn van meer dan 200 verschillende nationaliteiten uit zoveel landen. En dan hoor je dit. Ja, dan moet de koning toch wel heel trots geweest zijn, toch?
3: Hey Bram.
4: Ja? Average Rob. En omdat het kan.
3: Give me extra stamp.
0: Ja, die extra stamp, dat zal voor zo meteen zijn. Rustig beatje. Laten we daar nu eerst mee beginnen. Dit is...

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Ik vroeg mij vandaag af, wat zijn nu na het eerste weekend op Tomorrowland de drie meest gespeelde tracks op het festival? Dus welke tracks hebben de DJ's het vaakst in hun set gedraaid? Dat wil altijd wel iets zeggen natuurlijk. Ik heb gebeld en ik heb geappt met alle Tomorrowland contacten die we hier hebben bij Top. En dat zijn er nogal wat. Maar ik kan je zeggen, ik ben van een kale reis teruggekomen. Ja, helaas. Dit was het antwoord meestal. Ja, Bram, sorry. Error, we kunnen dat nog niet geven. We zijn daarmee bezig. Ik snap dat helemaal. Confetti wordt nog opgeruimd vandaag en zo. Iedereen is nog een beetje moe. En overuren aan het maken natuurlijk om al die sets en die playlists te analyseren. Maar ik beloof jou, ze gaan het mij bezorgen deze week. Dus er komt deze week een top 3 van de meest gespeelde tracks op festivalweekend 1 van Tomorrowland. Dus dat heb je zeker nog te goed. Ik ga het jou morgen of overmorgen, want dan verwacht ik die lijst met muziek zeker. Dan ga ik die zeker laten horen. Maar misschien kunnen we al even vooruitblikken, want misschien staat er wel een track in van Armin van Buuren. Ja, die stond ook op het festival het voorbije weekend. Hij heeft een nieuw nummer, een remix gemaakt van deze classic. Ja, Armin heeft er dit mee gedaan.

heeft hem live gedaan op de Freedom Stage afgelopen weekend op Tomorrowland. En volgend weekend mag hij onder andere met deze dikke track de main afsluiten op het festival. Zal ik hem eens volledig laten horen? Ja, toch. Ik hoor niemand tegenpruttelen. Dit is Armin van Buuren, Here in My Arms bij Top.

Beeld je dan nog eens al die lichten, die speciale effecten in de Freedom Stage in. Als je dit hoort, moet fantastisch zijn. Als je een beetje liefde voor beats in je lijf hebt, dan vind je dit toch super lekker. Armin van Buuren met zijn nieuwe versie van Here in My Arms, Enjoy the Silence. Ik ben benieuwd of die ook in dat lijstje zal staan met meest gespeelde tracks van Festival Weekend 1 van Tomorrowland. Dat heb je dus nog te goed deze week. Jij luistert top op de maandagnamiddag. Dit is Supermode en Tell Me Why.

0: Het is een rustige avondspits, of wat had je gedacht op een brugdag als vandaag 20 juli. Morgen, nationale feestdag. Ik heb slechts één melding, een kwartier of langer doe je erover op de E314. Een half uur om precies te zijn. Kijk, het staat hier net voor mijn neus. Er is een ongeval gebeurd tussen Park Midden-Limburg en Zolder. Dus daar schrijf je aan. Mocht je ergens anders aan het vertragen zijn, dan is dat goed nieuws, want dan verlies je niet meer tijd dan 10 minuten.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
2: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

0: Stem op de nieuwe toptune van deze week heeft al met heel veel grote namen zowel voor als achter de microfoon samengewerkt. Om er maar een paar te noemen. Avicii, Alok, Artbat en natuurlijk ook heel veel met Martin Garrix heeft hij gewerkt. En hij was ook te horen op deze hit van Martin Garrix. Ik heb het over de stem van John Martin. Zometeen krijg je de toptune.
1: Top.
0: Ja. Samen met David Guetta, Human komt eraan na deze RIPFR.

0: Morgen nationale feestdag. Ik moet het zo meteen hebben over een echt Belgisch cliché. Ik zou het morgen nooit durven uitspreken, maar vandaag kan het wel. Dus over welk cliché gaan we het zo meteen hebben? Iets typisch Belgisch, denk jij te weten? Je mag een gokje doen, hè, maar ik ga het jou zo meteen vertellen.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
4: Nieuwbouw of renovatie?
5: Terras of poolhouse?
4: De Koning Chap en Isolatie got you covered.
5: Meer dan 30 jaar de experts in Chap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
6: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
7: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Yeah. Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
8: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin. In Oostende en Brugge. Of begin.be.

0: In het buitenland en vooral in Nederland hoor je dat vaak, daar doen ze het heel vaak. Er wordt gelachen met de staat van onze Belgische wegen. Ja, dat heb je toch al gehoord, hè? Van buitenlanders. De kwaliteit van het wegdek is bij ons niet altijd even, is niet overal even oké. In Vlaanderen zijn de wegen blijkbaar zo avontuurlijk, dat zit vandaag in het nieuws, dat er de voorbije 5 jaar meer dan 3000 schadeclaims werden ingediend. En zelfs 1 op de 3 klagers krijgt daarbij gelijk. Maar dan nog, het agentschap Wegen en Verkeer heeft dat al heel veel geld gekost, want ze hebben voor al die claims al meer dan 2,3 miljoen euro moeten uitbetalen. En de grote boosdoeners, ja, puttekes, in veel gevallen zijn dat putten in de weg, of wegverzakkingen, dat soort dingen natuurlijk. We zijn dus niet goed in het vullen van putten in ons land. Putten maken dat wel, dat is niet zo moeilijk. Maar het vullen van putten, dat is blijkbaar wel een ander verhaal. Dus boodschap aan de overheid. Het gat op tijd vullen, dat is goedkoper dan achteraf de rekening te moeten rechttrekken.
1: En alles goed?
2: Alles goed, Guido. Pas de geld voor putteke.
1: Hé? Oh! Excuses, Michel.
0: Het eiland is meer dan 20 jaar oud en de puttekes zijn er nog steeds.

Volgend uur ga ik aperitieven met bezoek. Als je trouw luistert naar Top rond deze tijd, dan weet je dat ook jouw glas kan gevuld worden. Dat is voor zometeen na 5 uur hier bij Top. Eerst nog Top Headlines. Emiel zit klaar. Je hoort die zometeen. Eerst nog Tiësto, zijn remix van deze Tom O'Dell. Dit is Another Love.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Stop!
2: Emiel heeft tragisch nieuws uit het West-Vlaamse Isegem nu. Top headlines van 5 uur. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Isegem in West-Vlaanderen. Daar is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert nu een onderzoek naar het overlijden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Thailand is een Belg opgepakt die internationaal gezocht werd voor onder meer poging tot moord. Hij was gevlucht naar Thailand om in ons land zijn straf te ontlopen. De Thaise politie kon hem dankzij een tip van de Belgische autoriteiten oppakken. De man blijft voorlopig in Thailand in de cel. Daarna wordt hij overgeleverd aan ons land. Er staat ons land nog een grote uitdaging te wachten om het begrotingstekort aan te pakken. Koning Filip sprak erover in zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag morgen. Maar hij is ervan overtuigd dat de regering daarin gaat slagen.
4: Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen. En terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn.
3: Verder had hij het ook nog over de zware tol van de hittegolf vorige maand, het onderwijs en de verschillende conflicten in de wereld. Rudy Garcia heeft nu ook zelf gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar was voor deze kans. Hij laat België achter bij de 8 beste ploegen ter wereld. En hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger, vertelt analist Janko Beekman.
5: Ik weet dat Mark van Bommel een van de namen is die zeker wordt bestudeerd. Het is ook niet onlogisch, hij heeft het goed gedaan in België. Hij heeft een mooie carrière gemaakt als speler, is iemand met naam en faam. En ja, dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden. Het budget van de Belgische Voetbalbond is niet ongelimiteerd. Wij kunnen niet Pep Guardiola of Jurgen Klopp, de allerbeste coaches ter wereld, gaan benaderen om bondscoach van de Rode Duivels te worden.
3: In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. En er is geloot voor de voorrondes van de Europese competities voetbal. Anderlecht neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Oekraïense Dynamo Kiev of het Griekse PAOK. Als Anderlecht volgende week wint van het Zweedse Hammarby in de tweede voorronde. Ook AA Gent kent zijn tegenstander in een mogelijk derde voorronde van de Conference League. Dat wordt het Zweedse Göteborg of het Estse Levedia Tallinn. Gent moet dan wel winnen van het Oekraïense LNZ Cherkasy. En in de derde voorronde van de Champions League speelt Union tegen het Noorse Bodo Glimt. Als Union wint, speelt het de laatste voorronde voor de Champions League. Bij verlies spelen ze de Europa League. Die heen- en terugwedstrijden zijn voor begin augustus. Afwisselend opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
2: Op dit moment twee vertragingen van een kwartiertje. Eentje vind je op de E314 vanaf Park Midden-Limburg tot Houthalen Helchteren is het aanschuiven. En dan op de R4 in Gent in Oost-Vlaanderen. Daar is een stuk weg afgesloten, krijg ik binnen. Wegdek is in slechte toestand tussen de Beekstraat en de Brugse Vaart. Kijk, we hebben het net nog over de putten in de Vlaamse wegen gehad. En dit is het meteen in de praktijk, hè, toch? Daar dus ook een kwartier extra bij tellen, mocht je daar onderweg zijn. Dus op alle andere plaatsen zou het vlot moeten gaan.
1: Bram van Heen.
2: Aanwezig, zometeen met Mau P. Drugs from Amsterdam komt eraan. Nu Lost Frequencies met zijn hit van deze zomer.

Ja, man. Straks heb ik bezoek van een zekere Shane Paul. En elke gelijkenis met de wereldster Shane Paul brust op louter toeval, kan ik je nu al zeggen. Ja. Die Shane Paul die gaat zo meteen weer een bekende topradiohit in zijn stijl brengen. Dat is een beetje zoals op de Gentse feesten. Hè. Al die coverbands die dan zo bekende hits draaien of coveren eigenlijk. En bij sommige van die bands duurt het wel zo eventjes voor je herkent. Ah ja, ze zijn nu weer Queen. Ik zeg maar wat, hè. Queen voor de zoveelste keer aan het coveren. Ik kan je nu al vertellen dat Queen zometeen niet het goede antwoord is. Dus een kwestie dat je dat al weet. We zoeken een dancehit natuurlijk, die dus zometeen wordt gebracht door Shane Paul. Als jij weet welke dat is, dan maak je kans op zo'n aperitiefpakket van Solare, van Freschenet. Dat is een nieuw aperitief, moet je geproefd hebben. Ik heb het nog niet geproefd, moet ik echt wel deze week eens doen. Zodat ik weet wat ik weggeef, hè. Dat is niet onbelangrijk, toch? Dit is een remix van Emma Beale, dat is al even geleden. Dit is Run.

0: Bij Top is het glas altijd halfvol.
1: Amaika, Jamaica, Jamaica.
0: Ja, zo staan wij in het leven. Natuurlijk moet je daar wel iets hebben om dat glas halfvol te doen. We zorgen daar deze week eigenlijk de hele vakantie voor, hè. Want we geven elke dag een Solare Freshenet aperitiefpakket weg. Kan je van genieten op een mooie zomerse avond. Savan nog vandaag. Het zonnetje is er uitgekomen. Dus misschien kan je er wel even van de komende tijd van genieten. Als je tenminste een juist antwoord instuurt, want ik ga onze Shane Paul opnieuw aan het werk zetten. Die gaat een tophit zingen in zijn geheel eigen stijl. Ga je even wel goed moeten luisteren en herkennen welke tophit dat is. Dus ik wil van jou de titel of de artiest, maakt niet uit, we gaan het niet moeilijker maken dan nodig, in de Top Radio B-app zien binnenkomen. Weet jij dus met andere woorden welk liedje dit

0: einde ook. Een klein beetje Hoenpapa-versie was het ook. De vraag is, welke hit heb je net gehoord?
1: Amaika, Jamaika, Jamaika!
0: We zoeken dus een dancehit, een topradiohit, die een klein beetje werd aangepast door onze Shane Paul. Hij doet het dus elke dag. Ik sta niet in voor de gevolgen voor je oren. Maar kijk, stuur maar in welke hit hebben we gehoord. En je kan er dus een aperitief pakket mee winnen. Ik ben benieuwd of je het weet.
1: Dit is top.
0: Nu met Crosspa en Clooney, Free Your Mind.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
2: En zo'n grote badeend.
1: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Nu ben ik eens benieuwd.
1: Amaika, Jamaica, Jamaica.
0: Eveline uit Halen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, dag Bram.
0: Zit jij vandaag in team werkdag of team brugdag?
2: Team brugdag, absoluut.
0: Dus
2: absoluut.
0: Je hebt een vrije dag vandaag gehad, wat heb je gedaan?
2: Gewoon wat rustig, wat van de zon genoten. Is een bezoekje aan de ouders gebracht. En ja, gewoon van het goede leven genoten. Hè.
0: Gewoon een dag, niets moet, alles kan.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is
2: inderdaad,
0: een beetje het levensritme ook van onze Shane Paul. Je hebt het al gehoord, als die optreedt, dat is echt zo carpe diem, hè?
2: Absoluut, absoluut.
0: Ik ga nog een stukje laten horen. Al moet ik zeggen dat hij vandaag zo lichtjes carnavalesk klonk. Een beetje te veel hoenpapa.
2: Ja, ja, ja.
0: Ik vond het eerlijk gezegd muzikaal niet zo goed. Ik had het moeten zeggen.
2: Nee, er zijn al betere mixen.
0: Ja, vond ik ook. Vond ik ook. Kijk, we hebben dezelfde mening. Ja. De vraag is natuurlijk, welke dancehit heeft hij gebracht?
2: Better of Alone.
0: Better of Alone. Weet je toevallig ook van wie die is?
2: Ik dacht van een Nederlandse DJ, maar ik kom niet op de naam.
0: Ja, DJ Jurgen, Alice DJ. Allemaal goed gerekend. Ja. Maar het is juist.
1: Jamaica. Jamaica.
0: Hey, proficiat.
2: Dankjewel.
0: Ja, we gaan dat aperitiefpakket naar Halen sturen.
2: Yes, top.
0: Kan je dat lekker leventje van jou nog wat verder zetten?
2: Ja, morgen een barbecue op de planning. Oh, dat gaat het nog niet zijn, maar...
0: Nee, dat denk ik niet. Zo snel gaat dat niet. Sorry hoor.
2: Nee. Geen probleem.
0: Zelfs dat ik het zo meteen kon brengen naar de uitzending, maar dat...
2: Dat zou we helemaal
0: fantastisch zijn. Shit,
2: maar dan hebben we nog een excuus om later dus barbecue ook nog aan te steken.
0: Voilà, bij deze geregeld. We gaan het opsturen. Fijne avond nog.
2: Dankjewel.
1: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: morgen een nieuwe optreden van Sean Paul. Of Shane Paul moet ik zeggen. Als ik het, ja, ik moet juist zeggen. Van Shane Paul, excuseer. En dan een nieuwe kans voor jou om zo'n aperitief pakket te winnen. Op dit moment twee vertragingen van een kwartiertje op de E40. Een kwartier tussen Erpenmeren en Wetteren aanschuiven. En op de R4, de ring rond Gent, is dat, zou de weg afgesloten zijn. Het wegdek is in slechte toestand vanaf de Beekstraat tot de Evergemse Steenweg. Dan weet je dat. Mocht er op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan 10 minuten.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Morgen is het 21 juli. En dat kleurt vandaag het nieuws al een beetje.
1: De komkommerhit.
0: Want het komkommernieuws van de dag, dus eigenlijk nieuws dat niet echt groot nieuws is. De helft van de Belgen wil kroonprinses Elisabeth binnen de 5 jaar op de troon. Dus dat zij koningin wordt van het land België. Gaat niet gebeuren, hè, tenzij Filip het stokje al doorgeeft aan zijn dochter.
2: We go for it.
0: Dat zou kunnen natuurlijk, want Elisabeth is populair. Het laatste nieuws heeft dat onderzocht. Waarom dan wel? Wel, dat wordt dan aangegeven door de mensen die ondervraagd zijn. Wel, omwille van haar menselijke en natuurlijke vlotheid, geven de mensen dan aan. Dat is eigenlijk een beetje alles wat papa Filip niet echt in zich heeft. Kijk, dat is nu perfect komkommernieuws. Daarmee gaan we het nu doen voor de komkommerhit. Met andere woorden, we gaan er een plaat bij matchen bij dat nieuws van de dag. Dus waar denk jij aan? Wat kan ik draaien dat het koninklijk nieuws van de dag ondersteunt? Dus het feit dat Elisabeth binnen de 5 jaar op de troon mag zitten als het aan de Belgen ligt. Nieuw onderzoek van HLN wijst dat uit. Welke track mag je daarbij draaien? Ligt voor de hand natuurlijk iets met Queen in de titel, maar misschien heb je wel iets origineels. Laat maar komen via de Top Radio B-app. En met een klein beetje geluk draai ik hem zo meteen, als de goede suggestie is tenminste. Milking onderweg, Madison na deze solo paratie.

Light it up voor Linda van Milkink. Want ze is vandaag jarig, ze wordt 48, Linda van Milkink. Ze is pas aan haar tweede leven begonnen, want in oktober gaat ze nog wat sportpaleizen knallen met Milkink. Ze hebben wat te vieren. Ze bestaan 30 jaar, dus tijd voor een feestje. Haar medicine om dat vol te houden, ja, dat is muziek natuurlijk, music. En dat weten we bij Top heel goed, daarom zometeen...

0: onderweg Manuals en Brian V.
1: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Laan de Blauw. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, laandevlauw.be.
5: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
6: Hallo met Atilex.
7: Ik ben op zoek naar een kabel.
6: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
7: Nu ben ik de draad kwijt.
6: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
8: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
9: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
10: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
11: Kansen krijgen op je werk.
12: Check.
11: Interesse in machines.
12: Check.
11: Goede werksfeer.
12: Yes.
11: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
13: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
14: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
15: Our Dreams!
16: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
17: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem.
18: Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt.
17: Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
19: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
20: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
21: Tickets. Highlightfestival.com.
22: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
23: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
24: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.

0: that makes me. De helft van de Belgen wil koningin, prinses Elisabeth, zo moet ik het zeggen, binnen de 5 jaar op de troon.
1: De komkommerhit.
0: Omwille van haar vlotheid. We zoeken bij dat komkommernieuws van de dag een goede track. Frederik heeft ingestuurd Princess Superstar. Ken je die nog? Dat kan een perfecte link zijn. Snap ik. Of deze. Mason en Perfect Exceeder samen met Princess Superstar. Dat is een goede, maar de meest voorspelbare. En die werd ook massaal ingestuurd via de Top Radio B-app. Onder andere ook door Jurgen van op zijn vakantiebestemming in Frankrijk. Dat is The King of My Castle. En ik snap ook waarom hij die stuurde. Want Frankrijk is toch wel een beetje het land van de kastelen. Het kasteel van Versailles. En het kasteel van Versailles. En noem ze maar op, de kastelen in Frankrijk. Begin maar. Nee. Heeft hij ingestuurd The King of My Castle dus. Wist je trouwens dat er ooit ook een versie is uitgekomen van die hit met als titel...

Eigenlijk zou die nog beter passen bij dat komkommernieuws van de dag. Maar ik ken jullie al een beetje. Iedereen heeft The King of My Castle ingestuurd. Dus gaan we voor die OG gaan, voor het origineel. Ja, hè? Ja, toch? Allee, vooruit. Wembley Project nog eens bij top. King of My Castle.

0: Het is tijd voor de top headlines. Die van 6 uur komen er nu aan. En die krijg je van Emiel. Goedenavond.
1: Een goedenavond. Een verdacht overlijden in Izegem in West-Vlaanderen. Daar is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert nu een onderzoek naar het overlijden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is het zwembad De Warande opnieuw open nadat daar vorige week een Franse jongen van 5 bijna verdronk. Voortaan mogen alleen nog maar Oost-Vlamingen binnen. Zo wil het stadsbestuur vooral jongeren uit Frankrijk en Brussel weren. Op sociale media spreken ze van discriminatie. Waarnemend burgemeester Bram de Winnen verdedigt zich.
2: Voor ons is het geen discriminerende maatregel. Het is echt een maatregel om ervoor te zorgen dat er terug orde is in het zwembad en ook om de veiligheid te garanderen voor alle bezoekers. Dus om die reden is die maatregel genomen, niet om te discrimineren, maar net om die veiligheid te waarborgen.
1: Er worden ook extra redders ingezet, net als een extra politiepatrouille. Verschillende Europese politici hebben de nieuwe Britse premier Andy Burnham gefeliciteerd. Onder meer de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt dat ze er naar uitkijkt om met hem samen te werken. Verder gaf Burnham ook nog mee dat het Verenigd Koninkrijk voor 100% achter Oekraïne staat. Rudy Garcia heeft nu ook zelf gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar was voor deze kans. Hij laat België achter bij de 8 beste ploegen ter wereld en hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger, vertelt journalist Janko Beekman.
3: Ik weet dat Mark van Bommel een van de namen is die zeker wordt bestudeerd. Het is ook niet onlogisch, hij heeft het goed gedaan in België. Hij heeft een mooie carrière gemaakt als speler, is iemand met naam en faam. En ja, dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden. Het budget van de Belgische Voetbalbond is niet ongelimiteerd. Wij kunnen niet Pep Guardiola of Jurgen Klopp, de allerbeste coaches ter wereld, gaan benaderen om bondscoach van de Rode Duivels te worden.
1: In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. En de Spaanse selectie is geland in Madrid na een overwinning op het WK voetbal tegen Argentinië gisteravond. De wereldkampioenen zijn daar net ontvangen bij de koning. Rond deze tijd brengen ze ook een bezoek aan de Spaanse premier. Vanavond volgt er dan ook nog een parade door de hoofdstad, Madrid. In totaal worden meer dan 1 miljoen Spanjaarden verwacht voor de viering. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
0: Oh ja, Emiel, en dan is er ook nog Rode Duivels nieuws dat pas is binnengekomen. Allee, zo'n beetje Rode Duivels nieuws uit de marge. Maar Charles de Ketelaar heeft zich verloofd met zijn vriendin Josephine.
4: Oh, mooi hè?
0: Misschien voor de top headlines het volgende uur. Geen verkeersproblemen, goed nieuws.
5: Dit is top.
0: Zometeen Eli Oaks. Impossible komt eraan. De beat wordt met andere woorden een beetje opgedreven. Dat mag, het is na 6 uur. Top.

zou het nog zijn met Willy William. Dat is de man achter deze grote hit. Trompetta. Wel, ik weet het antwoord. Die is niet helemaal uit de spotlight verdwenen, want hij heeft een nieuwe track uit. En die hoor je elke voormiddag bij Top, bij Koen deze week. Want het is de plaat die we aan het testen zijn. Met andere woorden, we willen je mening erover weten. Hij wordt beoordeeld, gefileerd, op de rooster gelegd in Hit of Shit. Met andere woorden, vind jij de nieuwe Willy William samen met Criss Cross Amsterdam een hit? Of denk je, nee, dat is meer een shitplaat. Het gaat over dit... Ja, dan moet je zeker reageren, want Koen draait hem elke voormiddag volledig. En dan kan jij je oordeel erover geven. Dus misschien dat we Willy William binnenkort wel in de playlist van Top opnieuw mogen verwelkomen met nieuwe muziek. Dat heb jij dan in de hand, hè. Nieuwe play morgen voormiddag, zo rond 10:30 bij Koen. En dit is een vergeten liedje van Willy William. Ooit een zomerhit. Ego. Miroir, dis-moi qui est le plus beau. Guitare, venir, mégalo.

0: Never Going Home van Kongs bij Top. Gisteren de finale van het WK voetbal. Ik heb wel genoten van de soms savage commentaar van Philippe Joos. Is je dat ook opgevallen tijdens de match? Ja, toen Melania en Trump en Infantino samen in beeld kwamen, zei hij: kijk het echtpaar Trump en je mag zelf kiezen welk paar. Dat soort dingen, dat was zo de hele match door, hè. Moet dat kunnen of niet? Ja, ik weet dat de meningen daarover verdeeld zijn. Philippe Joos is bij veel sportliefhebbers niet de favoriete commentator. Maar hij heeft zijn eigen stijl. Dat kan je wel zeggen. Hè? Je moet er een beetje voor zijn. Ze hebben het wel over eens dat de halftime show van de WK-finale een beetje fake was. Ja, toch? Zoveel fake. Zoveel plastiek in die show. Ik verdenk eigenlijk alleen Justin Bieber ervan om wel live te zingen. Ik twijfel nog een beetje, maar ik denk dat Justin Bieber wel live was. Wat vind jij? Zeker ben ik het niet. Als je het gezien hebt, reageer maar. Laat maar iets weten. Hè. Madonna en Shakira, dat was overduidelijk niet live. Meer nog, ik ga nu hetzelfde bandje als gisterenavond instarten. Alright?
1: Dit is Top.
0: Shakira, Burna Boy, Die Die krijg je nu.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
5: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.

Het was de ontmaagding op Tomorrowland voor Calvin Harris, dus alle ogen waren op hem en zijn set gericht. Calvin Harris had op Tomorrowland John Newman als gast meegebracht. En daarover las ik vandaag. Hij zingt live en nogal nasaal. Dat stond er vandaag geschreven in de pers. Hij zingt live en nogal nasaal. Blame it on me. Dus John Newman zingt altijd nasaal. Dat is hoe die zingt. Dat is hoe John Newman is. Die klinkt nu eenmaal permanent verkouden. Daar kan John Newman helemaal niets aan doen. Dus ik vrees dat de journalist die dat stukje heeft geschreven John Newman niet echt kent. Moet wel, toch?

0: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: het nieuws over Ruben van Gucht.
1: Blijkbaar kan dat allemaal. Ja, het is mijn leven.
0: Ja, alsof er al niet genoeg Ruben van Gucht was op televisie en zowat overal online. Vanavond start op VTM een gloednieuw wielerprogramma met Ruben. Ruben mag letterlijk op congé payé gaan. Dat is ook meteen de titel van het programma. Hij mag met vier goede vrienden de Tour de France analyseren. En gratis reistips krijg je er ook meteen bij. Een van die vrienden is trouwens Tom Bonen, die je dus vanaf vanavond ziet om 8 uur. Gisteren de 500ste Belgische ritzege in de Tour na die razendspannende sprint. Dus er valt wel wat te bespreken in die congé payé in dat nieuwe programma. En blijkbaar, dat heb ik dit weekend gelezen, hebben ze aan de productie ook een baktrappist besteld. De kans is dus groot dat die een van de komende nachten wordt leeggedronken onder de vier vrienden, onder de vier mannen. Of dat betere televisie zal opleveren, dat weet ik niet meteen. Dat gaan we dan samen moeten ontdekken. Maandag tot en met zondag is het te bekijken vanaf 8 uur live op VTM Go. Dus het online platform. En later op de avond wordt het dan ook gewoon op VTM uitgezonden. Maar als je het dus live wil zien, dan moet je kijken op VTM Go. Je kan het checken.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
2: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
3: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
4: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
5: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, hitzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
4: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
6: Bommetje of rustige duik.
7: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
6: Meer info. dm-zwembaden.be.
8: De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de Dance Top 1000.

Ik heb een vraagje voor jou. Wat heeft deze track gemeen met deze track? Ja, op het eerste gezicht zou je denken niet veel. Om niet te zeggen niets. Ik ga zo meteen het antwoord geven.

0: catch my breath. Wel, deze zonnetans. En deze We Like To Party. Die hebben eigenlijk weinig met elkaar gemeen, behalve dan dat ze allebei in de Summer Beat 1000 stonden.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: En ze staan zometeen na 7 ook in onze Shuffle playlist. Zometeen Dance Top 1000, of nee, Summer Beat 1000, zo moet ik het zeggen. Summer Beat 1000 Shuffle begint om 7 uur. Ik zal je nog een goede reden geven om zeker te blijven luisteren, want dit opent zo dadelijk het uur. Dat is goed beginnen, Virtual Zone, en Virtual Zone komt er nog aan. Ik heb nu de Mackenzie en Jesse en deze Innocence. Geniet van je maandagavond.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Top! Top Headlines.
4: Goedenavond. Er woedt een hevige natuurbrand in Viroinval in Namen, dat meldt de brandweer. Het vuur is intussen wel onder controle, maar het gaat om een gebied van 2,5 hectare. Verschillende brandweerlieden zijn ter plaatse en ook Frankrijk heeft enkele bluswagens gestuurd. Bij de interventie is ook een helikopter aanwezig. De brandweer begint nu met de blusfase. De snelweg tussen Viroinval en Frankrijk blijft nog even dicht. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is het zwembad De Warande opnieuw open nadat daar vorige week een Franse jongen van 5 bijna verdronk. Voortaan mogen alleen nog maar Oost-Vlamingen binnen. Zo wil het stadsbestuur vooral jongeren uit Frankrijk en Brussel weren. Op sociale media spreken ze van discriminatie. Waarnemend burgemeester Bram de Winne verdedigt zich.
5: Voor ons is het geen discriminerende maatregel. Het is echt een maatregel om ervoor te zorgen dat er terug orde is in het zwembad en ook om de veiligheid te garanderen voor alle bezoekers. Dus om die reden is die maatregel genomen, niet om te discrimineren, maar net om die veiligheid te waarborgen.
4: Er worden ook extra redders ingezet, net als een extra politiepatrouille. Verschillende Europese politici hebben de nieuwe Britse premier Andy Burnham gefeliciteerd. Onder meer de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Italiaanse premier Giorgia Meloni deden dat. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt dat ze er naar uitkijkt om met hem samen te werken. Verder gaf Burnham ook mee dat het Verenigd Koninkrijk voor 100% achter Oekraïne staat. De Chinese webwinkel AliExpress heeft een boete van €550 miljoen gekregen omdat het illegale, gevaarlijke of namaakproducten verkocht. Dat heeft de Europese Commissie beslist. Volgens de commissie doet AliExpress te weinig om de risico's van die producten te analyseren. Het Engelse voetbal is in rouw. De Brit Kevin Keegan is overleden, dat meldt zijn familie. Keegan vocht sinds begin dit jaar tegen kanker. Hij werd 75. Keegan stond bekend als een van de beste aanvallers van de jaren 70 en 80. Hij won 2 keer de gouden bal en speelde onder meer bij Liverpool en Hamburg. In totaal won Keegan 2 keer de UEFA Cup en ook 3 keer de Engelse titel. In Spanje is er dan weer groot feest. De Spaanse selectie is vanmiddag geland in Madrid na hun overwinning op het WK voetbal tegen Argentinië gisteravond. De wereldkampioenen zijn ontvangen bij de koning en ze brachten ook een bezoek aan de Spaanse premier. Later vanavond volgt er ook nog een parade door de hoofdstad Madrid. In totaal worden meer dan 1 miljoen Spanjaarden verwacht voor de viering. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minimaal vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
3: Dit is

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Bij Top kan je ook regionaal adverteren. Kijk voor meer op topradio.be/adverteren. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio playlist vind je nu in de Top Radio app. Your summer beat. Dit is Top. We make you move.
4: I want to see all the ladies out there. Shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

0: headlines. Goedenavond. De grote natuurbrand in Vierwaanval in de provincie Namen is onder controle, dat laat de brandweer weten. Een gebied van 2,5 hectare staat er in brand. Het vuur spreidde zich over een helling tot aan de rand van een weg. Verschillende brandweerlieden zijn ter plaatse en ook Frankrijk heeft enkele bluswagens gestuurd. Bij de interventie is er ook een helikopter aanwezig. De brandweer is begonnen met de blusfase. De snelweg tussen Vierwaanval en Frankrijk blijft wel nog even dicht. Het Boudewijn Sea Park in Brugge betreurt de beslissing van de Vlaamse regering om het dolfinarium in 2037 te sluiten. Dat schrijft het park in een open brief. In totaal verblijven er nog 7 dolfijnen in Brugge. Bijna de helft is er geboren. Het Boudewijn Sea Park vraagt nu welke wetenschappelijke redeneringen er is om het dolfinarium te sluiten.
1: Jarenlang worden wij geïnspecteerd, geaccrediteerd. Er is nog nooit een slechte accreditatie of controle geweest. Dus dan blijft de vraag van waarom komt men nu opeens met dit sluitingsscenario, terwijl men ook geen oplossing heeft. Als je die lijn wil trekken, zou je zeggen alle dierentuinen moeten dicht, want wij vinden het niet verantwoord meer dat dieren in dierentuinen verblijven.
0: Waar de dieren naartoe moeten is nog niet duidelijk. De Chinese webwinkel AliExpress heeft een boete van 550 miljoen euro gekregen omdat het illegale, gevaarlijke of namaakproducten verkocht. Dat heeft de Europese Commissie beslist. Volgens de commissie doet AliExpress te weinig om de risico's van die producten te analyseren. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.

0: Goedenavond. De politie van Gent nuanceert het aantal en de grootte van de vechtpartijen op de Gentse feest afgelopen weekend. Op sociale media circuleren verschillende beelden, maar die geven een vertekend beeld, zegt de politie. Matto Langeraard.
1: Het grootste deel van de feestenbezoekers komt gewoon echt om te genieten van de feesten. Maar dan zijn er natuurlijk altijd een paar heethoofden die de boel verzieken voor iedereen. En dan gebeuren vechtpartijen. En wat ook zeer opvalt, is dat er direct de mensen de gsm uithalen en beginnen filmen. En dan wordt de perceptie gecreëerd dat de Gentsfeest eigenlijk alleen maar één grote vechtpartij is na bepaalde uren.
0: 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend ook positief. 2 bestuurders werden betrapt op drugs. In Brussel mag het vuurwerk tijdens de viering van de Nationale Feestdag morgen doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden. Maar nu geeft de brandweer toch groen licht. En Amerikaans president Trump verzekert Israëlisch premier Netanyahu dat hij niet zal opgepakt worden in de Verenigde Staten. Eerder had de burgemeester van New York laten weten dat hij die mogelijkheid onderzocht als Netanyahu naar de VN-top daar in september gaat. Er loopt op dit moment ook een internationaal aanhoudingsbevel tegen Netanyahu voor oorlogsmisdaden in de Gazastrook. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.